0: beschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Louise, Louise. Oh, oh, oh, Louise, Louise.

Don't be afraid.

like everything's surreal.

0: Tuinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemde het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Blair Witt speelde ze eerst mee met Chaka Khan, Leo Sayer en Melissa Manchester. Ook was ze te horen op platen van onder meer David Bowie. Hè? Ja, de achtergrondzangeres en jingles sprak ze in. En toen begon ze zelf muziek te maken. Ja, en toen werd haar doorbraak natuurlijk met de First Time in verband met het cola-merk. Hè? Want ze kreeg toen in, wat was het, 1988, kreeg ze in één keer de titelsong van een cola-reclame. Hè? Ja, en toen was haar doorbraak helemaal compleet. Robin Beck hoorde je met The First Time. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag donderdag 24 september. Dit is weer Voor de Wekker Wakker. We zijn er weer. Ja, het is even ellende op het strand langs de Nederlandse kust. Vooral de provincie Zeeland heeft er last van. Er is namelijk olie gevonden op diverse plekken aan de kust van Walcheren. Maar ook op Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Daar is olie gevonden. Dat schrijven de regionale omroepen. Ja, de provincie die adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plekken waar olieresten aanwezig zijn. Ja, waar de olie precies vandaan komt, dat kan nog niet gezegd worden. De eerste meldingen van de aangespoelde olie kwamen uit Westkapelle. En daarna werd er ook olie op het strand gevonden langs de Walcherse kust tot aan Vrouwenpolder. Ja, het verspreidingsgebied is groter dan men nu denkt. Ook op het Banjaardstrand op Noord-Beverland, bij het natuurgebied de Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen, zijn olieresten gevonden. Ja, de gemeente die voeren de komende dagen extra controles uit op de stranden. Aangetroffen olievlekken worden zo snel mogelijk opgeruimd, zegt de provincie. Maar ja, het kwaad is al geschiet, hè. Ja, het is ergens een olietankertje of zo die een kraantje open heeft staan. Of dat er een lek is. Of misschien wel een boot gezonken. Kan ook. Ja, en dan komt dat olie via de zee zo het strand op. Maar ja, dan is het kwaad al geschiet. Hè. Het is al in de zee geweest. Het heeft alweer veel dood gemaakt. Hè. Ja. Dan zijn we weer een stapje terug in het milieu. Hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is donderdag, 24 september. We hebben weer veel te doen. Dus druk maar op de knop. We gaan wederom beginnen.

6 juni volgend jaar, dan staat hij in München Gladbach. Ja, München Gladbach in Duitsland. Dat geeft hij een optreden. Michael Patrick Kelly, kent het natuurlijk wel van de Kelly Family. Hij is helemaal solo gegaan. Dit was Feel My Love, een singeltje wat het momenteel erg goed doet. Wat ook wordt door heel veel radiostations geplucht. Hè? Ja. Goed, het is vandaag 24 september. Dat betekent de laatste dag van de oude wijvenzomer. Ja, op 15 september was die begonnen. En op de kalender vandaag, op de heilige kalender, staat vandaag Sint Andogius. Mocht het vandaag gaan stormen, dan kan zijn voorspraak ellende voorkomen. Zo staat er op de tegeltjes. En het wisten schippers vroeger ook. Een beeldje van de heilige Andogius op het schip is een stel reddingsboeien waard. Dus als je op een boot zit, dan moet je maar eens vragen van, hebben jullie wel een beeldje van Andogius hier? Want ja, dat is de beschermheilige eigenlijk van de mensen op het water. Hè? Dus de bootmensen. Ja, om zo eventjes de schippers en zo. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag. En we zitten al bij dag 4 wat betreft de Bob Marley week. Want we draaien extra liedjes van Bob Marley. En hier komt er weer een aan.

Anthony Fokkema, de tijd tikt altijd verder. Dat is een waarheid als een koe, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker nog even het nieuws. Ja, de meeste gemeenten die geven de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Ze vinden dat er te weinig tijd is en ze wijzen ook op de beperkte capaciteit van de politie om te handhaven. Ja, de gemeenten die wel de intentie hebben om ontheffingen te verlenen, die liggen nu vooral in het noorden van het land. En bij heel veel gemeentes is al bekend of ze wel of niet openstaan voor initiatieven van verenigingen om vuurwerk af te steken. 20 gemeenten hebben sowieso laten weten dat een besluit de komende weken volgt. Ja, 198 gemeenten hebben al aangegeven geen toestemming te geven. En de andere 33 gemeenten die geven verenigingen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Ja, dat wordt een zeer sobere jaarwisseling zonder vuurwerk, hè? Want het is toch vaste gewoonte, hè? Om 12 uur even naar buiten, vuurwerk kijken en dan gelukkig nieuwjaar, bla bla. Maar ja, dat vuurwerk dat zal achterwege blijven, want je mag het niet meer hebben. Nee, je mag het niet meer afschieten. Een traditie van heel wat jaartjes is ten einde, ja. Goed, de Britse zanger Michael Kiwanuka heeft een hersenbloeding gehad. Het gebeurde een paar maanden geleden al. Het verhindert hem momenteel ook om nieuwe muziek te maken. Er komt wel een nieuw album uit van Kiwanuka. In juli annuleerde hij al meerdere shows in de VS en Europa, omdat hij gezondheidsproblemen had. Hij zou onder meer optreden op de festivals Pukkelpop in België en ook in Hongarije. Ja, de zanger laat nu weten dat een hersenbloeding de reden was voor de afzeggingen. Het hersenletsel dat ik heb opgelopen was vrij ernstig. Dus er is nog veel revalidatie nodig, zo schrijft Kiwanuka op Instagram. Zo ligt er een zware weg voor me. Ook kondigt hij zijn nieuwe album Fudge aan. De zanger is zijn eigen zeggen extra blij met het album vanwege zijn gezondheidsproblemen. Die beperken hem voorlopig om nieuwe muziek te maken, zo deelt hij. Dus Michael Kiwanuka zit dus eigenlijk thuis, hè, in verband met een hersenbloeding. Ja. Tijd voor een oud liedje van hem, maar wel een heel mooi liedje.

Van Amstel, zomer in je ogen. Is vandaag de dag topper op deze donderdag, de 24e september. Ja, even de wegen. Het is weer druk. De A2, Zethoogenbosch, Utrecht, Den Haag, Amsterdam is het aansluiten geblazen. Vooral bij het knooppunt Hofvliet. De A7 richting Zaanstad. Gorinchem, Rotterdam, Breda, Rotterdam, Hoek van Holland, Gouda, de A20. En ook nog een keertje de A59, Zethoogenbosch richting Zonzeel. Daar is het ook aansluiten gemaakt. Aansluiten geblazen, wil ik zeggen. Ook Dordrecht, Papendrecht, de N3, de N57 en ook de N218, Spijkenisse, Oostvoorne. Daar is tussen Brielen en de aansluiting met de N15 4 kilometer file. En daar is sowieso 12 kilometer vertraging. Ja. Vandaag flinke zonnige periode. Er zijn ook wat stapelwolken. Later zijn er wat sluierwolken die overtrekken. Maar het blijft droog. De noordwestenwind is zwak, 2 tot 4 boven. En in Groningen kan die zelfs hard zijn, 5 bijvoorbeeld. Het wordt ongeveer 16 tot 19 graden. Nou, vanavond en de komende nacht richting vrijdag, dan is het weer helder en droog weer. Het koelt dan af naar 4 tot 11 graden. Morgen wordt het wat warmer, dan wordt het 22 graden. En lokaal kan dat zelfs in het zuiden 23 graden worden. Hè? Dus ja, het ziet er wel goed uit, hè? Ja, vandaag sowieso. Ja. Geen regen in elk geval, hè? Nee. 16 tot 19 graden.

0: The Kelly Family. Ja, ja, de soloplaat kennen we van Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Nou, dit was hij toen in de Kelly Family, hè? Ja, je hoorde David Song bij Voor de Wekker Wakker. Zo, de hoogste tijd, want we zitten in de Bob Marley week. En zoals je weet, extra veel Bob Marley, ja. Ja, wie denkt dat Bob Marley alleen maar zong over zon, Jamaica en ontspannen leven, die heeft maar een klein stukje van zijn muziek gehoord. Veel nummers waren juist uitgesproken maatschappelijk. Neem bijvoorbeeld Crazy Baldhead uit 1976. Met Baldheads bedoelde Marley niet simpelweg kale mannen binnen de Rasta-cultuur. Binnen de Rasta-cultuur werd dat benaming voor mensen buiten de Rastafari-gemeenschap. En in Marley's teksten. Vooral voor degenen die deel uitmaakten van een onderdrukkend systeem bijvoorbeeld. Nou ja, de dreadlocks stonden daar dus symbolisch tegenover. Ja. Bob Marley die was dus niet alleen een reggae-artiest. Hij gebruikte muziek ook om te praten over ongelijkheid, vrijheid en de geschiedenis van Jamaica. En dat hoor je dus uitstekend in de plaat uit 1976, Crazy Baldhead.
1: Wakker voor de wekker. Goes Rasta.
0: Vijftig jaar, positive vibrations. Dit is de Bob Marley Week.

Ja, ze blijft leuk hoor. Ze maakt geen muziek meer, maar dit was er wel eentje. Nance, he's my favorite DJ bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt er in Den Haag gedebatteerd over het cellentekort. En in Amerika, in New York, spreekt de premier Jette later vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hè? Ja. Belangrijke dag, in politiek opzicht dan. Voor de Wekker Wakker, dit zijn de Puma's. En zij maakt het verschil.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom. Schakel maar in.
5: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

Altijd lekker. Zo'n Michael Jackson liedje, hè? Aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker. Tweede uur op Langstraat FM. You Rock My World. Ja, het is vandaag donderdag 24 september inmiddels alweer. We begonnen met de Lighthouse Family op dit leuke radiostation. Ja, vandaag gebeurt er veel. In de Tweede Kamer gaat men praten over het cellentekort. Waarschijnlijk moeten er nog meer gevangenen eerder vrijgelaten worden, omdat er te weinig plek is in de gevangenissen. Ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid die komt naar de Tweede Kamer. Hij moet zich namelijk verantwoorden voor de onjuiste informatie die hij gegeven heeft over de aangiftes waarmee niks gebeurde. En in Amerika, in New York, praten de algemene vergadering van de Verenigde Naties weer verder. Onder andere de leiders van de Palestijnse autoriteit Israël en de Europese Raad komen aan het woord. Ook premier Jette die zal de vergadering gaan toespreken. Ja, en voetbal? Eindelijk, het is weer zover. In Amsterdam treffen Nederland en Duitsland elkaar in de Nations League. De wedstrijd begint om 9:15 en is te zien via Nederland 3 en natuurlijk ook via de bekende apps. Ja, het wordt vanavond een bijzondere wedstrijd, want we hebben voor het allereerst een niet-Nederlandse trainer, hè? Nee, volgens mij komt hij uit Spanje, of wat is het? Ja, die gaat trainen. Oftewel, die heeft het Nederlands elftal getraind. Dus de grote vraag is wat ze nu gaan doen tegen Duitsland, hè? Ja, de voorbeschouwing begint om 8:05. Dus we zijn benieuwd wat het gaat worden, hè? Als we maar winnen. Want het is altijd een heet hangijzer, hè? Het is altijd de derby van Europa, hè? Nederland, Duitsland. Als die eenmaal op het veld staan, dan begint toch weer een beetje die rivaliteit de kop op te steken. Hè? Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd wat het gaat worden. Info en

50 jaar Positive Vibrations. Je hoorde Bob Marley natuurlijk en de Wailers en Heden. Ja, hele Bob Marley week, hè. De hele week al fijne liedjes die voorbij komen van Bob Marley, die je toch een klein beetje rust geven, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker, inderdaad. Ik krijg ook wat appjes binnen. Erik, nog steeds verkouden? Ja, nog steeds verkouden, jongens. Het is nog steeds de griep. Hardnekkig, nog steeds snipverkouden, wat maar niet weggaat. Het is al, geloof ik, nu anderhalve week zo. Dus ja, ik kan het ook niet helpen, jongens. Nee, het is niet anders. Maar ja, ik ben gewoon te verstaan. Dus dat komt goed, hè. Sjaaltje om, pilletje erin. Komt goed. Jawel. Dit is Voor de Wekker Wakker. Langstraat FM. En Safri Duo. Baya Baya.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. De strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresia School in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Uw gast hier deze morgen, Erik van Vliet.
2: Langstraat FM. Erik op donderdag.
3: Hi.
4: Dit is de dagtopper.

0: verdwijnt.
1: Ja, het liedje gaat een beetje in je kop zitten, hoe vaak je het hoort. Hè? Van Amstel hoorde je een zomer in je ogen. Nou ja, de zomer is al zo goed als voorbij. Hè? Er komen geen hoge temperaturen meer voor van 30 graden. Al sprak ik gisteren wel iemand die zei van... nou, we gaan toch nog wat leuke nazomers meemaken. Ik dacht, ben jij weerman dan of zo? Nee, zegt hij, dat heeft mijn opa gezegd. Die zegt, het wordt vandaag nog niet zo warm, maar er komen nog wat warme dagen aan. Nou ja, misschien heeft hij gelijk. We hopen erop, hè. Ja, in elk geval vandaag niet in de Langstraat. Temperaturen tussen de 16 tot 19 graden. Dus dat valt nog mee, hè. Dit is Britney.
2: I know I may be young.
1: Wat zeg je, meisje?
2: But I've got feelings too.
1: Oh.
2: And I need to do what I feel like doing.
1: Ja, je moet gewoon doen wat je wilt doen.
2: Let it go. And just listen.

Ja, die oranje liedjes die zijn vandaag weer hot. Want vanavond dan speelt het Nederlands elftal tegen het Duitse elftal in de Nations League. Dus de grote vraag is natuurlijk, wat gaan we doen? En zijn we opgewassen tegen de kracht van Duitsland, hè? Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1917, de Bolsjewieken komen aan de macht in Rusland. En in 1923 in Berlijn in Duitsland wordt voor het eerst in het openbaar een geluidsfilm vertoond. Das Leben auf den Dorfe. Dat draait wekenlang voor een uitverkochte zaal. De Duitse industrie is niet geïnteresseerd en de uitvinders verkopen hun octrooien aan Zwitserland. Dat ze in 1926 aan de Amerikaan William Fox weer afstaat. Het gebeurde dus in 1923 voor het eerst een geluidsfilm die te zien en te horen is in Duitsland. Ja. En Israël die voert in 1950 het operatie Zwevend Tapijt uit. Alle Joden uit Jemen worden namelijk naar Israël gebracht. En als laatste in 1960 de USS Enterprise wordt in de vaart genomen. Het is het eerste door kernenergie aangedreven vliegdekschip. Het Amerikaanse schip vertrekt op dat moment in 1960 op 24 september vanuit de haven van Newport. Ja, een belangrijke dag dus in de bootindustrie. Hè? Voor de wekker wakker. Goed.

Bob Marley Week. 50 jaar Positive Vibration met fijne Bob Marley liedjes die je dan af en toe in Voor de Wekker Wakker hoort voorbij komen. Je hoort een Satisfy My Soul. Goed, Voor de Wekker Wakker nog even wat nieuws. Consumenten tanken minder vaak. Nu benzine natuurlijk en de diesel fors zijn gestegen. Brandstofverbruik is in de periode tot en met juli met 12% afgenomen ten opzichte van dezelfde maanden een jaar geleden. Ja, het gemiddeld aantal getankte liters lag vorig jaar op ongeveer 90 liter per maand per automobilist. En dit jaar is dat zo'n 80 liter. Ja, de brandstofuitgaven zijn sinds maart 6% hoger dan vorig jaar. Ja. En in München in Duitsland zijn documenten gevonden die een ander licht werpen op de vermeende zelfdoding van Geli Rabal, het halfnichtje van Adolf Hitler. Tot nu toe geldt dat ze na een ruzie met Hitler in zijn appartement met een pistool een einde aan haar leven had gemaakt. Nou ja, ze werkte in de jaren 20 in de huishouding van haar oom, die haar stevig onder de duim had. Nou ja, Hitler legde haar onder meer haar sociale leven aan banden. Hij was ook nog seksueel geobsedeerd van deze dame. En op zaterdag 19 september 1931 werd haar lichaam door een andere medewerker van de huishouding ontdekt in het appartement van Hitler in München. Nou ja, een bekende lezing is dat Hitler zijn halfnichtje vrijdagmiddag nog zou hebben gezien. Maar de getuigenbrieven en alle foto's die men heeft bekeken, die zeggen wat anders. Dus ja, er is weer iets om uit te zoeken. Ja, en in Duitsland, ook in Berlijn, daar is het vliegverkeer op de internationale luchthaven een tijdje stilgelegd. Er was namelijk een drone gesignaleerd, dat heeft de Duitse media gemeld. Ja, verschillende vliegtuigen werden vanwege de drone-melding omgeleid. Zo zat een journalist van de ZDF aan boord van een toestel dat was opgestegen in Frankfurt en zou landen in Berlijn, maar werd uiteindelijk omgeleid naar Dresden. Ja, volgens de Duitse omroep zijn er ook 7 andere vliegtuigen omgeleid. Dus of het nu al rustig is daar en of er al gevlogen kan worden weer vanaf de luchthaven in Duitsland bij Berlijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag donderdag 24 september. Dit is het tweede uur van dit ochtendradioprogramma. En dit is Def. En alleen voor jou. Ja.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

december, dan treedt hij op in Poppodium 013. En daar ga ik naartoe. Ja, Gutto Jim hoor je met Shawaki. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. De WK wielrennen komt naar Nederland. Ja, zo werd bekend in Amerika dat de editie van 2034 gaat plaatsvinden in Drenthe en Groningen. In 2012 werden de wereldkampioenschappen op de weg voor het laatst in Nederland gehouden. Toen kroonde Marianne Vos zich in het Limburgse Valkenburg voor de tweede keer tot wereldkampioene. Ja, geweldig dat dit gelukt is. Het is echt een droom, dat zegt ambassadeur Bouke Mollema. Zegt, ik heb als Noorderling leren fietsen op de wegen in Groningen en Drenthe. En ik hoop dat dit een succes wordt. Ja, het WK wielrennen dus komt naar Nederland. Nog wel even wachten, 2034. Ja, en na 3 dagen, 4 trainingen en heel wat meetings ziet de nieuwe bondscoach Hernandez dat zijn voetbalfilosofie er al aardig is ingeslepen bij het Oranje elftal in de Nations League wedstrijd vanavond tegen Duitsland. Ja, het moet alleen nog blijken of het inderdaad effectief is. Ja, het was een bomvol schema. Zo vertelt onder andere Veerman afgelopen dinsdag op het trainingsveld van de KNVB Campus. De middenvelder was nog geen 24 uur bij Oranje en had al 2 besprekingen gehad. De tweede training stond op het punt van beginnen. Ja, het ging vooral over balbezit, zo zegt hij. Ik hoop dat we leuk en goed voetbal gaan spelen. Nou ja, we zullen het afwachten vanavond dus in de Nations League wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland. Ja, we willen domineren, zo zegt de woordvoerder van het elftal. Initiatief nemen en met passie spelen en natuurlijk winnen. Ja, dat zei ook de bondscoach Hernandez. Ja, het zal mij benieuwen, jongens, of het wat gaat worden. Goed, nog meer nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst die heeft de afgelopen 10 jaar zo'n 70 personen bestempeld als een gevaar voor de samenleving. Dat meldt de dienst naar vragen van onder andere het tv-programma Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf in Nederland, maar ook Syriëgangers en een Rus die bedrijfsgeheim heeft gestolen van ASML. Een deel van hen zit vast in de cel en onduidelijk is hoeveel er weer zijn vrijgelaten en hoeveel er het land zijn uitgeweest. Ja, het laatste moet gebeuren bij personen met een buitenlandse of een dubbele nationaliteit. Maar de minister die erkende in mei dat het vertrek, zeg maar, van veel gevallen niet kan worden gerealiseerd. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag 24 september. Ja, we hebben van alles op de reep staan. Het eerste uur hadden we al Michael Kiwanuka. Die heeft een hersenbloeding gekregen. Dus daarom geeft hij de komende tijd geen concerten. En toen draaiden we al een liedje. En ik wil dit uur nog een liedje draaien van hem. En zo dadelijk weer Bob Marley, hè? In de Bob Marley week, hè?

0: De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Come on, boy. Come on, boy. In case I don't make it, just remember daddy loves you.

bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 24 september. Het is trouwens vandaag een belangrijke dag in Zuid-Afrika. Daar wordt namelijk de Erfenisdag georganiseerd. Het is een officiële vrije dag. Iedereen hoeft daar vandaag niet te werken. Daar worden de tradities en de talen van het land gevierd. Ja, anders krijg je misschien een ander idee van de Erfenisdag. Nou ja, vandaag wordt dat dus daar gevierd. Hè. Ja, in de provincie KwaZulu bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Daar ligt het leven helemaal stil. Want daar wordt de Erfenisdag helemaal massaal gevierd. Hè. Ja. En het is vandaag ook de Wereldzeedag. Dus misschien ook wel leuk om te melden. Op deze laatste donderdag van september is het de Wereldzeedag. De Wereldmaritieme Dag, zo wordt die ook wel genoemd. Als je bijvoorbeeld vandaag naar Rotterdam gaat, dan worden daar ook wat kleine activiteiten georganiseerd. Het is ingesteld door de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. Ja, landen die worden aangemoedigd om maritieme activiteiten te organiseren in de laatste week van september. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook in de havens in Nederland, hè? Deze maritieme activiteiten. Hè? Ja. Voor de Wekker Wakker, dit is een oude dagtopper. Maar we doen hem nog een keer. Hier is Hard to Get.

0: Goedemorgen
1: met Erik van Vliet.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. De strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresia School in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
3: Info en hits. Langstraat FM. Wakker voor de wekker.
0: Goedemorgen
1: met Erik van Vliet.

0: Twee van die jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker natuurlijk op deze donderdag. Ja, even kijken naar het nieuws. Ja, de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte kostte de transportsector ongeveer 600.000 euro per dag. Ja, dat zeggen de brancheorganisaties. In het westelijke deel van de brug, in de A15, zijn in een van de hoofdliggers scheuren gevonden. Daarom gingen vorige week beide rijstroken dicht. Het verkeer moet wekenlang over de vluchtstrook rijden. Ja, volgens TLN en detailings hebben niet alleen bedrijven in het havengebied er last van, maar de hele logistieke keten. Ja, per dag rijden er namelijk 15.500 vrachtauto's over de brug. Ja, en die worden hierdoor belemmerd en dat kost veel geld. Ja, ook nog een bijzondere moordzaak. Een piek in het stroomgebruik in de woning wijst erop dat Glenn V. midden in de nacht verschillende apparaten heeft aangezet. Ja, dat komt helemaal niet overeen met zijn verklaring dat hij lag te slapen en niet had gemerkt dat zijn vrouw niet naast hem lag. Ja, de 40-jarige Leonie werd op 26 maart dood in bad aangetroffen, terwijl de kraan nog open stond en er volop heet water uitstroomde. Ja, de doodsoorzaak is nog steeds niet vastgesteld, maar het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat V. achter de dood van zijn vrouw zit. Ja, de verdenking is volgens de officier van justitie woensdag in de rechtbank van Amsterdam verder versterkt. V. heeft gezegd dat hij niet wist dat zijn vrouw nog in bad zat. Hij dacht dat ze naast hem in bed was gekropen en de volgende ochtend vroeg naar haar werk was vertrokken. Maar ja, dit heeft dus nog een staartje, hè, zoals dat heet. Ja, goed nieuws voor Drenthe, want de Passion die strijkt aankomend voorjaar weer neer in Twente, in Oud-Marsum. Dat heeft de omroep KRO-NCRV bekendgemaakt. Het paasverhaal zal zich vooral rondom het kerkplein en in de binnenstad gaan afspelen, maar ook op andere plekken. Ja, de komst van de Passion naar Twente werd bekendgemaakt door de Paws Kills. Dat is een groep van 8 mannen die traditioneel door de straten van Oud-Marsum trekken om het paasfeest voor te bereiden. En dat is een belangrijke en ook een eeuwenoude traditie die al heel lang bestaat in Oud-Marsum. Ja, en ze hebben ook een leus. Het heet Oud-Marsum, Mark uw klaar. De Passion komt in 2027 naar Oost-Marsum. Ja, op het kerkplein, hè. Dus ze zijn daar blij. De Passion komt dus gewoon richting Drenthe.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dit is de Flitsschijf.

Het was er weer voor de wekker wakker op deze donderdag. Aflevering 5475. Ja. We hebben er heel wat gehad.

vandaag een redelijke dag, hè? 16 tot en met 19 graden in de hele regio. Dus dat gaat goed komen. Geniet van het mooie weer, zolang het nog kan. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gevonden. Heers maak je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over Windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. Een strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresia School in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden de gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Einde is het Go Waalwijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Het is 15 graden in de Langstraat. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want tussen knooppunt Empel en Waardenburg staat 8 minuten vertraging. Dan tussen Maden en Waspik op de A59. 5 minuten vertraging. En dat was het eigenlijk.

0: zal Samantha toch terug horen. Nieuwe klanken op Langstraat FM. Je hoorde de Lost Frequencies met Live It All. Inmiddels aangeschoven aan mijn overzijde, Nine. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En de enige echt moet altijd even kijken. Nee, dat je. Nee, ik ga het goed zeggen. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Go Waalwijk, aankomend weekende. Hoe gezellig gaat het worden?
2: Dat gaat heel gezellig worden, Erik. Volgens mij hebben we de weersvoorspellingen gezien.
0: Ja, die zijn uitmuntend.
2: Die zijn uitmuntend. Dus ik denk dat iedereen graag weer naar buiten gaat. Mm-hmm. En aan het centrum van Waalwijk wil komen om te zien wat alle sport, cultuur en maatschappelijke organisaties bieden in Waalwijk. En ja, hoe die Waalwijk maken tot een fantastische gemeente waar je alles kan doen. En dat brengen we komende zondag samen in een heel groot feestje die 5 uur lang gaat duren.
0: Ja, het is de
2: zesde keer alweer.
0: Dus ja, wij staan er voor de derde keer.
2: Jullie staan er zelf voor de derde keer.
0: Ja. Ja. Hoe ooit ontstaan dit?
2: Ooit ontstaan dat we dachten van hoe kunnen we nou de vereniging een podium bieden om eens te laten zien wat er gebeurt. En ik heb uit andere gemeentes hebben we wel eens gezien een sportmarkt of wat dan ook. Dat we toen het idee hadden, laten we dat eens organiseren in het centrum. En dat is niet meteen heel klein, want het was eigenlijk best wel groot meteen al met veel verenigingen die aanwezig wilden zijn. Ja, in de afgelopen 6 jaar gegroeid totdat er komende zondag weer zo'n goede 100 aanbieders van sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten zich in het centrum verzamelen.
0: Ja, nou zeg jij bijna 100. Waalwijk, Waspik en Sprangkapelle.
2: Ja.
0: Zitten daar zoveel verenigingen?
2: Daar zitten zoveel verenigingen. Dat is, en dan hebben ze nog niet eens allemaal die aanwezig zijn. Dus wij hebben in Waalwijk een ontzettend rijk verenigingsleven in alle drie de kernen.
0: Maar dat gaat zeg maar uit van een punnikclubje tot een basketbalvereniging. En van een dam tot slagbal.
2: Slagbal tot aangepast sporten. Tot inderdaad mensen die gewoon gezellig met z'n vijven een creatieve activiteit doen. En waar mensen aan kunnen sluiten. Is natuurlijk gewoon allemaal aanbod in Waalwijk. Waar de Waalwijker gebruik van kan maken. En wat door heel veel vrijwilligers samen georganiseerd wordt. En ik denk dat we daar alleen maar trots op mogen zijn dat we zeggen van ja, er zijn er 100, maar dan hebben we ze nog niet eens allemaal. Maar ja, gelukkig ook niet, want dan was het centrum van Waalwijk klein geworden. Ja.
0: Maar je zegt ook al mensen met een beperking, daar is ook heel veel voor.
2: Ja, zeker. Een heel leuk voorbeeld is wat komend jaar komt, is goalbal.
0: Goalbal, spel voor blinden. Soort pingpong. Ja, is het mij ooit uitgelegd. Een soort pingpongspel. Het is een grote bal met een belletje erin. En die wordt op en neer gegooid. En de mensen die aan de doelkant staan, die hebben een bril op. Of ze zijn helemaal blind, dus ze zien gewoon niks.
2: Ja, daarom. Je kan het ook gewoon zonder visuele beperking kan je meedoen. Want je krijgt gewoon een lap op of een kap voor je ogen.
0: Een skibril op.
2: Een soort van ski, ja, precies. Dus dat is een hele mooie activiteit die in de Stadstuin is komende zondag. Dus dan heb je het ook visuele beperking. Maar in de Grootstraat wordt bijvoorbeeld ook rolstoelvoetbal en rolstoelbasketbal. Waar je aan deel kan nemen en clinics. Dus ook in die sporten. De dartvereniging die aanwezig is. En dat is ook met speciale flights en dergelijke. Om ook met een beperking te kunnen darten. Dus ook dat is allemaal aanwezig.
0: Oké, mensen met een visuele beperking kunnen niet darten.
2: Die kunnen dat op gevoel en met geluid kun je stiekem nog wel een hoop doen. We onderschatten vaak wat mensen met een visuele beperking toch nog allemaal kunnen doen.
0: Ja, goed. Ja. Nine, wat ga jij zondag allemaal doen?
1: Ik ben zondag een beetje een rondloper van Kowaalwijk. Wij met z'n drieën gaan een beetje kijken waar we kunnen helpen. Bij elke podium kijken wat er te doen is, wat we kunnen doen. En ook vooral genieten van de dag. Foto's maken, filmpjes maken. Dat er een leuke recap komt. En ik denk dat het een hele mooie dag gaat worden.
0: Wacht even. Recap, was dat?
1: Dat is eigenlijk gewoon een soort aftermovie die gemaakt gaat worden.
0: Oké. Dat verstaan mensen beter, hè?
1: Ja, dat denk ik
0: wel. Daar is ook heel veel entertainment. Weet jij er ook het een en het ander van? Of?
1: Ja, ik heb wel... voor mij is het eerste jaar, dus het is wel nieuw voor mij. Ik heb wel wat dingen gehoord, maar ik heb het ook nog nooit meegemaakt van dichtbij. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er allemaal te vinden is. En hoe groot het ook echt is. Want ik denk ook dat het steeds groter wordt. Als ik alle aanmeldingen zie, dat loopt gewoon echt ook op. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En ik ben heel erg benieuwd.
0: Oké, okay, nou gezellig. Maar even terug te komen op de entertainment, want dat staat er ook genoeg. Want dat, ja, dat zijn in principe eigenlijk ook verenigingen, hè?
2: Dat zijn ook verenigingen, hè. Dus bijvoorbeeld de Notenkrakers, die allemaal jongeren ook opleiden met muziek en met zang en dergelijke. Dus daar is het ook een podium voor. Er liggen 5 podia verspreid door het centrum. Waarin ja, divers, zowel dansvoorstellingen van de dansvereniging of soms een commerciële dansschool. Maar ja, die bieden uiteindelijk ook gewoon heel veel sport en bewegen aan. Tot optredens van rappers, tot singer-songwriters die aanwezig zijn. Dus de diversiteit van muziek is groot. En ook van dans, heel veel. En een stukje theater. Dus we proberen op die manier te laten zien dat er diverse podia zijn. En soms is het voor talent, soms is het voor gearriveerde artiesten die op het podium staan. Dus als je een terrein op komt lopen, bij ieder podium hangt straks ook het programma. Dat je kan zien van hey, welke dansschool en welke artiest treedt wanneer op. Of kijk even op onze website van Go Waalwijk. Daar staat het programma ook gewoon volledig van alle podia in ieder geval opgemeld.
0: Ja, en voor de podia staan allemaal terrassen, want de terrassen zijn ook gewoon open. En dan kun je lekker onder het genot van een drankje en een hapje natuurlijk ook even kijken van wat er op het podium te doen is.
2: Ja, zeker. Dus alle terrassen zijn open en die zien er ook erg naar uit. Die hebben we allemaal, al zijn we daar al even langs geweest. En zijn ook zeer enthousiast om hun terrassen weer te openen en de mensen te ontvangen. Dus dat is hartstikke mooi. Nou ja, het ijsje wat je kan kopen, het drankje, het hapje. En zelf zorgen we ook dat bijvoorbeeld een jongerenpunt is. Dat zit bij Van Haren richting Bakkenbart, een plein voor jongeren. Maar daar kan bijvoorbeeld ook een smoothiefiets bij elkaar, dat je dat kan fietsen. En het leuke is, alle kinderen die de stempelkaart op school hebben gekregen, die krijgen allemaal een stempelkaart. Hebben ze hem nou vergeten, dan kunnen ze hem bij ons bij de Go Waalwijk stand ook nog ophalen. Mm-hmm. Maar met een volle stempelkaart krijgen zij een pannenkoek aangeboden door de Lions Club. Die hebben gezegd van, nou, wij hebben ooit jaren geleden deden wij pannenkoeken bakken, maar dat willen we weer eens oppakken. Dus we zijn heel blij met de Lions Club die alle kinderen die meedoen voorzien van een pannenkoek. En mocht je nou zelf ook zin hebben in een pannenkoek, dan kan je dat doen door een kleine donatie. En dan zullen zij een goed doel aan koppelen. Okay. Dus volgens mij ook weer een heel mooi nieuw initiatief erbij.
0: Maar pannenkoek is gezond. Want daar zal geen frietkar staan.
2: Er staat geen frietkar dit keer. Die heeft er nog nooit gestaan. En die,
0: Er is in het kader ook van sport en beweging, dat is gezond, dus dan moet je geen frietkar meer zetten. Maar pannenkoek zit koolhydraten in, dat is altijd goed, hè?
2: Ja, want als ze heel hard gesport hebben, is het heel goed dat je ook weer wat koolhydraten binnenkrijgt. Ja. Dus dan is een pannenkoek een goede oplossing. En volgens mij zijn heel veel mensen groot geworden met zo af en toe een pannenkoek te eten. En daar zit natuurlijk niet heel veel slechts in. Of ze moeten hem helemaal vol smeren met pasta en weet ik wat ze er allemaal op gaan smeren. Nee, dus in die variant, en waar wij het ook al vaker over gehad hebben, Erik. Het kan niet alleen maar per definitie gezond. En de discussie over wat nou wel of niet gezond is, die gaan wij heel lang voeren. Dus dat heeft geen zin. Dus,
0: je hebt suikers, je hebt vetten nodig. En ja, goed.
2: Daarom. Dus lekker een pannenkoek en daar kunnen ze van genieten. En anders, als je wat anders wil eten, ja, wat we net zeggen, de horeca is open. Dus ja, daar is ook voldoende aanbod aanwezig.
0: Ja, en daar, ja goed. Het vindt plaats in het centrum. Ja. Niet alleen in het centrum, ook achter het oude gemeentehuis.
2: Ja. In onze stadstuin.
0: In onze stadstuin. Dat wordt een hele leuke verzamelplaats.
2: Ja, dat is een keer. Dat gaan we op een wat andere manier invullen dit jaar ook. Dus daar staat wel bijvoorbeeld de goalbal en daar kan geschaakt worden en gedacht worden. Maar naast dat jullie er staan, op het podium, dus iedereen kan jullie eindelijk eens een keer goed live aan het werk zien en aanraken en misschien wel een vraag stellen. En mocht je nou een handtekening willen, dan kan dat denk ik ook nog.
0: Zeker weten.
2: Nee, maar volgens mij hebben jullie hele mooie gasten. Dus dat is in ieder geval leuk om te zien in de stad zijn. Hoe werkt zo'n radio-uitzending nou? Maar daarnaast, op het grasveld creëren we eigenlijk één groot buurthuis. Mm-hmm. Van alle buurthuizen die in Waalwijk zijn, met allerlei maatschappelijke organisaties. Ik noem even een Quiet of een Stichting de Strohalm of een Includiek. Dat soort organisaties zijn allemaal aanwezig. Er worden tafels neergezet waar mensen onder het genot van een kopje koffie elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen leren kennen. We hebben ook de Week van de Eenzaamheid. Dus ja, wil je dan toch naar buiten komen en ongedwongen met mensen in gesprek komen, dan kan dat op het ontmoetingsplein die wij creëren in de stadstuin.
0: Ja, er zijn ook heel veel, bijvoorbeeld Stichting Quiet. Ja, heel veel mensen die horen die naam langskomen, maar die weten niet eens wat het is. En kun je daar ook informatie krijgen?
2: Ja, je kan dus daar ook echt al je informatie ophalen. Dat mocht je met vragen rondlopen, ja, schroom niet. Je kan er, sommige mensen vinden het fijn om gewoon even in de anonimiteit dat soort informatie te vinden. Nou, daar is het voor. En als je toch denkt, wil het gesprek ook aangaan, ja, dan zijn ze ook allemaal aanwezig. En we hebben daar bijvoorbeeld G-disco staan. Een jongen met een verstandelijke beperking die daar alles komt omlijsten. Als zijnde DJ met heel veel muziek. En daar komt een gehandicapte drumband is aanwezig.
0: Prins Maurits?
2: Sorry?
0: Prins Maurits?
2: De Prins Maurits niet.
0: Oké.
2: Okay. Nee. Die, je weet nooit of die komt natuurlijk, maar dat
0: moet. Nee, Prins Maurits is een drumband.
2: De drumband.
0: De drumband met de mensen met verstandelijke beperkingen.
2: Nee, die naam, dat zegt me nou even niks. Maar ik ken niet... Maakt niet uit.
0: Maar heel leuk, ja.
2: Ja, dus dat is heel leuk. Daar wordt dus ook een podium gecreëerd voor bij de kiosk. Waar ook dans, maar ook muziek, omlijstingen aanwezig is. Dus ja, ik denk dat de Stadstuin ook erg leuk is om naartoe te gaan. Soms staan mensen op het Raadhuisplein. En dan weten ze niet dat je er ook nog even langs het Huis van Waalwijk kan lopen.
0: Heb je nou een bordje staan?
2: Daar gaan we borden en wat beachflags en wat vlaggen neerzetten. En daar staat Fred Rombouts van het Huis van Waalwijk. Die staat iedereen als het goed is ook door te verwijzen om vooral dat pad ook in te gaan. Dus de Stadstuin is ook dit jaar heel veel te doen. En het Raadhuisplein, dat dan op de Grote Straat is aanbod, ook met een podium. Doorlopen naar de markt en helemaal doorlopen de Stationsstraat in tot ongeveer het Unaplein. Daar staat onze Go Waalwijk-boog en daar loop je het festivalterrein op. Dus ja, door heel het centrum, maar vergeet dus zeker ook niet even naar de Stadstuin te gaan. Ja.
0: Oké, maar vergeet ook niet even, als je de weg kwijt bent of je wil informatie, jullie staan er ook.
2: Wij staan midden op het Raadhuisplein met ons stand. Dus daar kunnen mensen met alle vragen terecht. En we staan ook nog in het oude politiebureau, Raadhuisplein nummer 5.
0: Ja.
2: Daar is ook een punt van Go Waalwijk, waar we ook even alle vrijwilligers ontvangen. Hè.
0: Achter het slot.
2: Achter het slot, ja. Dus daar zijn we aanwezig. Dus daar kan je ook even het programmaboekje ophalen, of een stempelkaart ophalen, of wat andere informatie. Of je mag mij ook, kom je ook tegen. Dus dan zou je me ook een keer aan kunnen raken. Ja, een handtekening uitdelen. Dat zou dan ook kunnen.
0: Of Nina. Ja.
2: Of Nina. En op de foto met Nina voor onze socials. Alles kan. Je mag met mij een filmpje opnemen als je daar zin in hebt. Want dat doe ik ook de godganse tijd. Dus,
0: toch wel?
2: Ja, als je onze socials volgt, dan zie je dat ik van onze content manager Nina heel vaak de opdracht heb om wat te doen. Dus,
0: Oké, dat is goed dat ik jullie niet volg dan. Nee, goed. Oké, hoe laat begint het?
2: Het start om 12 uur tot 5 uur. En dan is het 5 uur lang in het zonnetje genieten van al het mooie aanbod wat Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik ons kan brengen.
0: En wanneer komt Go de Langstraat?
2: Wanneer Go de Langstraat komt? Zodra ooit misschien bedacht wordt dat deze gemeenten samen gaan werken en we daarin samen gaan optrekken. Maar ik weet dat in Loon op Zand ook in ieder geval genoeg buurtsportcoaches lopen.
0: Ik had al wel gehoord dat er wat samenwerking al was. Heb ik dat verkeerd gehoord?
2: Ja, nou, we hebben dus in ieder geval op verenigingsondersteuningsniveau. Dus hè, als je kijkt naar het versterken van onze verenigingen, dan hebben we zeker in de regio samenwerking. Zowel in de Langstraat, maar ook bijvoorbeeld met onze buurgemeente Tilburg. Waarin we dan ook samenwerken. Dus beetje bij beetje in de praktische uitvoering vinden we elkaar wel. Maar dat er al een Go de Langstraat gaat komen, dat denk ik voorlopig nog even niet. Laten we nog even Go Waalwijk lekker laten groeien. En als dat ooit die stap is, dan is die stap ooit zo, Erik.
0: Ja,
2: en dan ben jij een van de eerste die het hoort, uiteraard.
0: Helemaal goed. Nina, waar kunnen ze alles volgen?
1: Via onze socials, zoals je kan.
0: Dat weet ik via de socials. Maar waar kan ik de socials vinden? Ja, op de social media, ja. Maar Go Waalwijk in tikken
1: bij overal, Go Waalwijk.
0: Overal Go Waalwijk in tikken, dan kom je vanzelf op de goede plek.
1: Ja, dan kom je vanzelf op de goede plek. En dan zie je Edwin heel vaak voorbij komen. En die vertelt je allemaal leuke feitjes en dingetjes over de activiteiten die er plaatsvinden.
0: Maar zien we jou ook langskomen?
1: Heel soms. Ik sta vooral achter de camera.
0: Oh, okay. Dankjewel voor jullie komst.
2: Hey Erik, bedankt voor je ontvangst.
1: Dankjewel.

dan moet je wel een pokerface hebben. Maar niet alleen bij pokeren. Er zijn ook andere dingen waar je een pokerfeestje bij moet hebben. Bij rummycuppen bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook nog, hè. Lady Gaga hoorde in ieder geval met Pokerface. Zometeen Siem van der Kamer met het lokaal en het regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, Bad English. Samen met John Wade. En de tijd stond stil.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. Een strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresia School in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

Michel Delpech en Pour een Flirt. Ja, mijn Frans is niet zo heel erg goed, kan ik je verzekeren. Het is 15 graden in de Langstraat en je hoorde het net al van Edwin. Dit weekend gaat het heerlijk weer worden. Zelfs morgen gaan we naar de 23 graden. En de rest van, ja, we blijven gewoon boven de 20 graden. Zelfs volgende week dinsdag 26 graden. Dus hou daar rekening mee dat de korte broek nog niet in de kast hoeft. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. We hebben nog één vertraging staan. 7 minuten tussen Maden en knooppunt Hooipolder.

Dan kan ik de tijd niet noemen tot het echt nog zo lang heerlijk is geweest. Maar het liep vorige week, of afgelopen week, ergens in de bossen. En daar zag je in ieder geval wel dat het eigenlijk een beetje te droog is. Maar goed. Zometeen Barbara van Bremen van den Bolder.

0: Captain Cities en Safe and Sound. En daar is ook een hele harde hardcore versie van. Dat dus. Aan de telefoon, Barbara van Bremen van Den Bolder. En die hebben weer een hele leuke agenda deze week.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben iedere week een hele leuke agenda.
0: Dat is één ding wat zeker is. Maar wat kunnen de mensen deze week verwachten?
1: Deze week is speciaal, want het is de laatste donderdag van de maand. En dan hebben we altijd ons Repaircafé. Vele vrijwilligers uit het dorp hebben zich aangesloten om anderen te helpen iets op te knappen. En ja, je kan het zo gek niet verzinnen waar ze hier mee binnenkomen sjouwen. Van computers, televisie, strijkijzers, maar ook kleding en fietsen. Alles, niks is hen te veel. Iedere uitdaging wordt aangegaan. Dus op een hele vriendelijke en ja, zeker goedkope manier kun je bij ons terecht om je spulletjes op te laten knappen. Je hoeft daar niet voor te betalen. Het zijn allemaal vrijwilligers. Maar als je wil, mag je een hele kleine bijdrage in de pot doen. Als je dat kunt missen.
0: Ja, en dan gaan de vrijwilligers zelf iets leuks van doen, toch?
1: Nee, daar kopen we weer materialen voor. Want soms heb je natuurlijk, als de naald breekt, dan moet je een nieuwe naald kopen enzovoort. Dus we hebben altijd ook wel proberen een beetje. We zijn afhankelijk van schenkingen en fondsen om materiaal op orde te houden. Maar als we wat geld in het potje hebben, dan kunnen we weer eens wat vervangen.
0: Oké, ja. En dat gaat uit van Den Bolder dan?
1: Ja, het is een initiatief van Den Bolder. Vrijwilligers van Den Bolder doen dit. Maar het hangt onder de vlag Repair Café Nederlands. Dat moet je maar eens kijken op hun website. En in ieder dorp wordt er bijna wel georganiseerd. En in iedere stad. En dan maken we ook allemaal gebruik van dezelfde PR. Dus je ziet in ieder dorp zo'n vlag van oranje-blauw Repair Café. En dat is wel heel fijn. Dat wordt dus juist landelijk ondersteund.
0: Oké, dus als ik in Waspik woon en mijn koelkast is kapot. En dan kom ik met het zo'n steekkarretje daar binnen lopen. Dan kan die misschien gemaakt worden.
1: Ja, dan kan je eerst naar ons toe komen lopen om een steekkarretje te lenen. Dan ga je naar huis om de koelkast te halen. En dan gaan wij kijken of we je kunnen helpen.
0: Oké, ik pak hem heel extreem, maar ik denk, je pakt hem goed op in ieder geval.
1: Zo is dat.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is dus maar één van de dingen die bij ons gebeuren. Dit is wat iedere maand plaatsfeest vindt. Er zijn heel veel sociale activiteiten die iedere week terugkeren. Mm-hmm. Zo hebben we samen eten op donderdagavond. We hebben een wandelgroep op woensdagochtend. We hebben een koffiegroep op woensdagochtend. We hebben geheugenpaviljoen op maandagmiddag. Samen lunchen op vrijdagmiddag. Dat is nu nog om de week, maar dat gaan we waarschijnlijk iedere week doen. Ben je in de buurt van Waspuk en ben je op zoek naar iets leuks? Kijk gewoon even bij ons op de website www.denbolder.nl. En daar vind je alles wat we doen en waar we je bij kunnen helpen. Of waar je terecht kunt voor een kopje koffie, ontmoeting of wat dan ook. Altijd bijstaan door onze vrijwilligers. Ook dat mag je bij ons komen doen als je dat leuk vindt. Dan moet je eventjes bellen naar ons. Dan maken we heel graag kennis met je. Maar ja, naast al die sociale activiteiten natuurlijk ook altijd veel bombari. Zo hebben we op zaterdag 10 oktober Bolder Live U2 One. Dat is een tribute naar U2. Het werkgroep Bolder Live bestaat al heel lang. Enthousiaste jongens, vroeger waren ze jong, nu zijn ze al wat ouder. Organiseren 1 of 2 keer per jaar een hele leuke tributeavond. En op 10 oktober dus U2 in de Bolder in Waspik. Daar wil je bij zijn.
0: Dat is één ding wat zeker is. Oké, Barbara. Mag ik jou vriendelijk danken voor al deze uitleg?
1: Ja, heel graag gedaan.
0: En volgende week hebben we iemand anders, hè?
1: Ja, dan gaan jullie kennis maken met Hester op de radio.
0: We gaan het zien. We gaan het horen. We gaan het beleven.
1: We gaan het horen, ja.
0: Oké, Barbara, in ieder geval dank je wel voor de afgelopen tijd. En Hester, welkom.
1: Ja. Goed, heel veel succes jullie samen, maar ik ben niet uit beeld, hè. En,
0: nee, dat klopt.
1: En jij gaat nog een kopje koffie bij ons komen drinken, dus dan ga ik je vast weer snel zien.
0: Dat is het enige wat zeker is, en dat ga ik beloven. En sneller dan je denkt.
1: Goed zo.
0: Barbara, dankjewel. Doei, doei.
1: Jo, doei, doei.

Volgend weekend in ieder geval de tribuurband van U2 in Den Bolder in Waspik. En we gaven je al een klein voorproefje met Where the Streets Have No Name. Ja, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dat gaan we doen samen met niemand minder dan Phil Collins. Ja, kennen we die ook nog? Ja, die kennen we ook nog. Tegenwoordig komt hij voort met een rolstoeltje het podium opgereden. Achter het drumstel zit hij niet meer. Maar zingen, dat kan hij nog steeds. We gaan even terug naar het jaar 1996. Dance into the Light.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouch leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, er zijn van die platen waar je altijd heel vrolijk van wordt. En daar zit het eentje van. Ja. Inmiddels 12 minuten over 11. We hebben nog wat verkeersinformatie voor je. Tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel. Wat vertraging 3 minuten. Dus hou daar rekening mee. En tussen knooppunt Empel en de Waardenburg. 12 minuten vertraging. En de temperatuur buiten 17 graden. En nu tijd voor Coldplay. Hier is Kloks.

het kabinet is zo bezig met de begroting, maar ze hebben er nog wel iets tussendoor gezet. Want het kabinet vindt een verbod op de camerabrillen te ver gaan. De bril kan stiekem video's opnemen van mensen die dat eigenlijk helemaal niet willen, voor degenen die dat nog niet wisten. Dus voor mensen die nog vlug een camerabril willen kopen, want ik denk wel dat het verbod er nog wel een keer gaat aankomen. Ja, voor de hype en voor de hap, zullen we maar zeggen, dan toch, ja? Ja, van de ene kant, ja, je hebt ook een camera op je telefoon zitten, maar ja, stiekem filmen, dat is eigenlijk ook weer niet... Nee, vind ik eigenlijk niet goed. En je kunt het eigenlijk bijna niet zien of het nou een gewone bril is of een camerabril. Want ja, die dingen die zijn steeds mooier en netter en alles veel en veel kleiner. Goed, we gaan even naar Duitsland, naar de heren van Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

Tranquilo, tranquilo. Je hoorde uit Volendam Jan Smit. Ja, en als beroemdheid gaat scheiden, dan word je daar niet heel vrolijk van. Van al die media die daar weer van loskomt. Ja, wat ook een beetje een steekje is onder water, is dat Noord-Koreaanse soldaten die vechten voor Rusland in Oekraïne. Er zijn twee krijgsgevangenen in, gepakt in Oekraïne door de Oekraïnse politie of door het Oekraïnse leger. Maar die zijn weer uitgezet naar Zuid-Korea. Ja, een Noord-Koreaan die naar Zuid-Korea gaat. Ja, ik denk niet dat dat goed gaat komen.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. Een strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresia School in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet.
1: Ready for the sun.
0: Oh yeah. Info.

0: de zomerkleren die kunnen nog gewoon in de kast blijven hangen. Het is 17 graden. We gaan vandaag lekker naar de 20. Morgen wordt het lekker weer 23 graden. En de hele week blijft het eigenlijk lekker. Volgende week zelfs naar de 26 graden. Ja, hoe heerlijk kan het zijn? Het is rustig op de Brabantse wegen. Je hoorde de Backstreet Boys en Get Down. Van de Backstreet Boys gaan we naar de flitsschijf van deze week. En dat is met Take That.
1: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't blow.

De show in Las Vegas, nou ja, volgens mij niet. Volgens mij staat er nog iemand anders in die tempel daar. Jorden, de flitsschijf van deze week, de heren van Take That. Ja. Ze kunnen het nog steeds, hoor je wel. Ja, dan Backstreet Boys, Take That. En dan naar een vrouw van nog een grootheid die het ooit eens deed met de Beatles. En een van die Beatles was getrouwd met een Linda. En die heette McCartney met haar achternaam, dus ze getrouwd was met Paul. Als Linda nog geleefd had, zou ze vandaag 85 jaar zijn geworden. Maar in 1998 al overleden. Ze is jarig vandaag en ze deed het nooit samen met Paul in Wings.

Ja, helaas overleden in 1998 weer. Linda McCartney. En ze deed het ooit samen met Paul met de band Wings. En die plaat kwam weer uit 1977. Info.

0: Mark Ronson samen met Bruno Mars en Uptown Funk. 2014, ja, de kinderschoenen van Bruno Mars waren dat. Ja, ja, zeker weten, ja. Ja, en wij hebben hier een website, daar kan ik af en toe wel eens op kijken om wat nieuws te zien. De Media Courant, en dan ben ik af en toe blij dat ik in ieder geval geen normaal tv-abonnement meer heb. Wat een ellende allemaal. Maar goed, kennen we de Partizanen? Die doen cabaret.
1: Ik had trouwens heel erg slecht geslapen vannacht.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Had je slecht geslapen?
1: Ja.
2: Wat vervelend. Wat, waarom dan?
1: Tobberij.
2: Oh, tobberijtje.
1: Ik was enorm aan de tobberij afgelopen.
2: Hé, wat jammer.
1: Ja.
2: En waarom dan?
1: Ja, ik weet niet of dat verteld dat eigenlijk, maar ik had geen beschermgeld betaald voor mijn slagerijtje in Napoli. En dan heb de maffia gedreigd om mijn totale gezin af te slachten met een nagelschaartje.
2: Echt waar, joh?
1: Serieus waar.
2: Serieus?
1: Ja.
2: Ik schrik me kapot.
1: Ja,
2: dat ik wist
1: ook,
2: ik helemaal niet.
1: Van een klein zin fotootje bij, zo'n schaartje.
2: Jezus.
1: En dat is eigenlijk een schaartje waarmee zij dus van plan zijn om mijn totale gezin van het leven te beroven.
2: Jee, ik schrik ervan.
1: Ja.
2: Ik wist helemaal niet dat jij een slagerijtje had in Napels.
1: Ja, het is eigenlijk iets meer dan dat trouwens ook. Okay. Je doet het een beetje tekort. Eigenlijk een winkeltje met allerlei streekproducten, zeg maar.
2: Voor delicatessenzaak.
1: Ja, lokale delicatessen, zoals je het kunnen noemen.
2: En wat voor delicatessen mag ik aan denken dan?
1: Olijfjes.
2: Olijfjes?
1: Ja.
2: Dan heb je allerlei soorten, zeg maar.
1: Heel veel soorten. Ja. Dus eigenlijk groene olijfjes, zwarte olijfjes, met pitje, zonder pitje. Met pimentje heb ik ook bijvoorbeeld, ken je dat?
2: Nee.
1: Italianen zijn er dol op, haal ze een pitje eruit en duizen gewoon wat in. Weet je, duizen gewoon erin. Dan, nou ja, Italianen zijn wel lekker, dus dan gaat er gewoon een paprikaatje in of een anchovisje of zo.
2: Anchovisje erin.
1: Ja.
2: Ja, nou, je moet er van houden. Maar...
1: Klopt, ja. Ik vind het goor, maar dat maakt niet uit.
2: Oh, oké, maar jij hebt het wel in je zaak?
1: Ik heb het wel in mijn zaak, ja, zeker, ja.
2: Ja, oké.
1: Je moet het hebben, klant is koning, weet je wel.
2: Nee, natuurlijk. Als iemand in jouw zaak komt, die zegt, ken ik een potje olijf met anchovis krijgen?
1: Nee, ik vind het goor.
2: Nee, hallo, ze lopen zo je zaak uit.
1: Ja, ken je
2: ga ze ergens anders koken,
1: ja,
2: je
1: moet
2: hebben.
1: Hebben.
2: Hallo. Hey, ja. En kappertjes?
1: Vind ik ook goor.
2: Ja, maar heb je wel?
1: Oh, dat heb ik wel, ja, zeker. Ja, okay. Natuurlijk, ja, klant is koning, weet je wel.
2: Nee, precies, daar heb je ook gelijk in.
1: En allerlei vleeswaren heb ik ook.
2: Vlees.
1: Ja, dus heel veel soorten vlees.
2: Ja.
1: Dus ja, weet ik veel. Prosciutto,
2: ja.
1: Parma ham, allerlei soorten Parma hammetjes, diverse hammetjes.
2: Niet uit de streek Parma ham, maar dat geeft niet.
1: Hè? Hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, je had een streekproductenwinkel en was in Napels, maar Parma dat is heel ergens anders, maar dat geeft niet.
1: Oké, je gaat even in één keer heel erg precies lopen doen hier zo.
2: Nou ja, weet niet, jij had een
1: kijk, je moet het zo zien. Nee, wacht even. Kijk, het komt wel uit een streek, snap je?
2: Nee, tuurlijk.
1: Kijk, als het uit één streek komt, ja, dan flikker ik het zo mijn zaak uit. Tuurlijk.
2: Ja.
1: Het komt wel uit een streek. Nou, doe ik zo, weet je wel.
2: Even door de vingertjes zien.
1: Ja, een drop heb ik ook. Hartstikke lekker.
2: Ja, lekker.
1: Ja. Ja, wat meer, goudse kaas, Murphy's, Jorham, ja, hele shit, sorry, heb ik verkoop
2: allemaal.
1: Murphy's heb ik ook.
2: Wat is dat?
1: Bier.
2: Bier?
1: Bier.
2: Murphy's?
1: Murphy's verkoop ik ook.
2: Heet dat zo?
1: Ja, Guinness verkoop ik ook.
2: Guinness?
1: Jorham, ik verkoop heel veel. Manses, hele zooi verkoop ik.
2: Wat?
1: Eigenlijk is het een wereldwinkel, zou je het eigenlijk beter kunnen noemen dan lokale
2: delicatessen. Dat hele delicatessen te maken heeft.
1: Lokale wereldwinkel.
2: Lokale wereldwinkel. Met Jorham.
1: Met Jorham, ja.
2: En hoe heet je dat andere dingetje nou?
1: Waar we, Manses hebben we ook. Guinness, ja, ik weet niet waar je nou naar op zoek bent. Trekdrop, wat?
2: Trekdrop?
1: Matsussen. Die verkopen we ook, ja.
2: Nee, Trekdrop weet ik wel, maar Matsussen.
1: Ja, Matsussen, die verkopen wij. Matsussen.
2: Matsussen?
1: Ja.
2: Hoe?
1: Matsussen.
2: Matsussen.
1: Dat ken je niet.
2: Nee, daar nooit van gehoord.
1: Matsussen.
2: Matsussen. Trekdrop, Allah, maar Matsussen.
1: Matsussen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Matsussen.
1: Matsussen. Ken jij niet?
2: Nee.
1: Matsussen. Ja, verkoop ik je mijn zaakje.
2: Matsussen.
1: Matsussen. Ken jij helemaal niet. Zeg jou niks.
2: Nog een keer. Matsussen.
1: Matsussen. Zeg jou niks.
2: Matsussen.
1: Matsussen.
2: Matsussen.
1: Matsussen. Zo heet u die.
2: Die heet u die zo?
1: Ja. Matsussen.
2: Die heet er gewoon zo.
1: Zo heet u die.
2: Eén Matsussen, twee Matsussen.
1: Nee, één Matsus. En dan twee Matsussen.
2: Matsussen.
1: Dan drie.
2: Vier
1: Matsussen. En dan vanaf daar zijn ze allemaal hetzelfde.
2: Allemaal matsen zijn.
1: Matsen
2: stuk voor stuk.
1: Zo heette die.
2: Matsen.
1: Een soort jodenkrekkertje is dat. Hartstikke lekker. Matsen. Ja, ken je niet met Pasen heb je dat? Zeg je zo van, hé, hier, hallo vrolijk Pasen, hier, matsen. Ja. Ga je dat eten zo, dan doe je boter op, een beetje suiker zo, gaat helemaal kapot.
2: Dat zijn Pasen?
1: Matsen.
2: Matsen?
1: Ja.
2: Met Pasen?
1: Ja, dan heb je die.
2: Matsen.
1: Matsen, ja.
2: Eieren.
1: Ja, die heb je ook, maar
2: ja.
1: Het een sluit het ander niet uit.
2: Ik ken allebei gewoon.
1: Ja, natuurlijk, ja, je kent toch?
2: Ja, nee, matsussen. Wat mij betreft, maar ja. Matsussen. En dan ook verstoppen. Ergens.
1: Nee, nee. Niet verstoppen, nee. Ja, ik ken hem wel, maar hij is een beetje raar, weet je wel. Als oma dat doet, dan gaat ze iets eerder richting verzorgingshuis.
2: Oké. Okay. Ja. Matsussen.
1: Matsussen, ja.
2: En schilderen?
1: Ja. Kan, maar niet, is gevaarlijk. Niet meer eten dan.
2: Niet meer eten.
1: Giften.
2: Giften.
1: Ja, als je giften.
2: Ja?
1: Ja, moet je er ook mee uitkijken. Ja, ja.
2: Of,
1: dat is het enige wat ik wel kan zeggen, eetverf.
2: Eetverf?
1: Dat ken wel. Eetverf. Ben je daarmee bekend?
2: Nee.
1: Eetverf.
2: Eetverf?
1: Eetverf.
2: Eetverf.
1: Dat ken je ook, dat kan je al op de matsussen doen. Eetverf.
2: Op die matsussen?
1: Ja.
2: Voor als je ze wil schilderen in feite.
1: Ja, verkoop ik ook in mijn zaakje.
2: Eetverf.
1: Ja, eetverf.
2: Staat naast de matsussen.
1: Uit Verona, eetverf. Ja?
2: Uit Verona?
1: Staat naast de matsussen. Ja, eetverf uit Verona. Dat is de beste eetverf ter wereld. Weet je niet? Ja.
2: Serieus?
1: Uit Verona, ja. Staat naast de matsussen.
2: Is dat artisanale...
1: En dan kan je het gewoon veilig eten.
2: Artisanale eetverf?
1: Artisanale eetverf, ja.
2: Ja?
1: Ja, alles in mijn winkels artisanaal.
2: Sowieso alles?
1: Ja, ja? Alles ambachtelijk. Heel assortiment.
2: Die matsen
1: totale winkels ambachtelijk. Ja.
2: Ja?
1: Helemaal met de hand gebouwd, alles met de hand. Weet je wel?
2: Ook die hele winkel?
1: Doe het machinaal, ze hebben het met de hand gedaan.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Heb jij ook helemaal geen kassasysteem of wat?
1: Nee, ook niet.
2: Echt niet?
1: Heipalen, hebben gewoon gas erin gedrukt in de grond. Gewoon
2: artisanaal.
1: Stampen met de voetjes.
2: De
1: hele zaak is artisanaal. Daar kijk je, word je echt koud van. Het
2: heeft wel lang geduurd voordat de hele zaak van jou af was, of niet?
1: Ja, zeker. Het stort ook heel vaak in, maar het is wel artisanaal.
2: Ja, wel. En neem je op de koop toe dan, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat accepteer je.
2: Ja,
1: dat het biologisch is, weet je wel.
2: Nee, ja,
1: en dat is nou wel moeilijk wat er nou met de maffia aan de hand is. Dat je dus gewoon heel erg merkt dat er bij hun eigenlijk veel minder interesse in biologisch eten is.
2: Dat is toch gek, hè?
1: Ja, ja, dat is wel heel erg moeilijk
2: is dat?
1: Ook, ja.
2: Ja.
1: En dat is ook wel moeilijk om daar dan niet cynisch over te worden of zo, weet je wel. Om daar niet,
2: dat je niet denkt van, ik laat de hele zooi maar zitten.
1: Ja, weet je wat ik ook heb trouwens? Papadum, ken je dat?
2: Nee.
1: Papadum.
2: Papadum?
1: Ken je dat of niet?
2: Nee.
1: Papadum.
2: Papadum?
1: Ja, dat is een soort jodenkrekkertje, maar uit India is dat zo.
2: Ah, oké. Okay. Nou, klinkt hartstikke lekker.
1: Ja, lekker, hè?
2: Maar het is voor jou in feite nu echt alle zeilen bij om...
1: Om niet...
3: Boeken!
0: Ja, het blijft heerlijk om naar te luisteren, de Partizanen. Iedere dag iets leuks van Cabra. Wil jij iets leuks horen? Laat het me gewoon weten via redactie@langstaatmedia.nl. Nu tijd voor Innocent Obsession. Tot aan het nieuws van 12 uur. Want dan kunnen we naar de boterham. Zometeen Rijn Roosendaal. En op het eind van de middag hebben we ook nog, Anton Dagzaam.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
0: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Inwoners van de Langstraat met zonnepanelen gaan meer betalen voor hun stroom. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor je je opgeleverde stroom van je zonnepanelen niet meer kan wegstrepen van het eindbedrag. Daardoor gaat het jaarlijkse bedrag in alle Langstraatgemeenten omhoog. In Heusden betalen de mensen straks het meest. Daar betalen ze straks €379 meer per jaar dan voorheen. Opnieuw is er vertraging rondom de opening van de fietsbrug in Dongen. De fietsbrug zou donderdag eindelijk open gaan, maar deze gaat nu vrijdag voor een deel open. Door de regenval van de afgelopen tijd is de toplaag gaan roesten. De fietsbrug gaat daarom nu vrijdag aan het eind van de middag open. Eén fietsstrook blijft open, de andere helft blijft dicht, zodat de toplaag kan uitharden. Het is de derde keer dat de opening van de fietsbrug vertraagd is. Waarom krijgen inwoners van Waalwijk bij de informatiebijeenkomsten over windpark Buitenpolders geen inspraak? Samen Waalwijk heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het nieuwe windpark, waar inwoners informatie krijgen over het project. Samen Waalwijk vindt echter dat de inwoners meer inspraak moeten hebben. De partij wil weten of er alsnog een plenair gesprek kan plaatsvinden. Een strijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken. Meerdere scholen in de Langstraat doen mee aan de textielrace. Tijdens deze wedstrijd proberen leerlingen met zoveel mogelijk acties kleding een tweede leven te geven. De school die aan het einde van de dag het meeste textiel gerecycled heeft, wint een mooie prijs. Leerlingen van de Theresia School in Waalwijk kwamen hierover vertellen in de radio-uitzending van Langstraat Lang Uit. En onze redactie ging kijken bij een bijzondere actie van Den Bussel in Kaatsheuvel. Beide interviews zijn terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Aan de Drunissenweg in Waalwijk heeft woensdagavond een heftige vechtpartij plaatsgevonden. Ongeveer 20 mensen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Toen de politie op locatie kwam, nam de complete groep de benen. De oorzaak van de vechtpartij is nog niet duidelijk. De politie gaat hier onderzoek naar doen. Lokale politieke partijen in Heusden kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor ledenwerving en scholing. De gemeente Heusden heeft hiervoor een bedrag vrijgemaakt. Fracties van landelijke partijen, zoals de VVD, krijgen die subsidie al vaak via de landelijke partij. Nu kunnen ook lokale partijen deze subsidie aanvragen. Het aantal zetels wat de partij heeft, bepaalt hoeveel geld ze krijgen. De politie Dongen heeft de resultaten gedeeld van een rollerbankcontrole die zij woensdagavond uitvoerde. In totaal zijn 21 brommers en scooters gecontroleerd. 6 bestuurders kregen een boete voor te hard rijden. Daarnaast werden 2 bestuurders bekeurd omdat ze hun rijbewijs niet op zak hadden. Ook werd 1 bestuurder betrapt op het rijden met een geschorst kenteken. En in Haarsteeg wordt al vooruitgekeken op het komende carnaval. Het carnavalsmotto van Harendam is namelijk bekendgemaakt. De carnavalsvereniging had op social media hints gedeeld over wat het motto zou zijn. De persoon die het juiste motto raadde, kreeg 2 kaartjes voor het aftrapfeest op 7 november in de Steeg. Het carnavalsmotto van 2027 wordt: Harendam ziet het zitten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte. Zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet. De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Goed zo.
15: Langstraat FM.
16: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Compleet overvallen. Sta je dom te kijken. I'm still standing. Elton John terug naar 1983. En daarmee begonnen we de middagmix van deze donderdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het gaat van oud aan, de hits van nu. En alles wat nieuw en lekker is, ook dat doen we vandaag. Hier met deze middagmix. En je weet het, je kunt het allemaal gewoon kwijt. Je verzoekjes via twee manieren. De WhatsApp 06 21 21 22 10. De WhatsApp van de studio is dat. Als je dat doet, dan komt het gewoon aan. Dan kun je dat gewoon uitlezen en dan verwerken we dat gewoon. Je kunt het toch gewoon mailen als je het een tandje discreter wilt. middagmix@langzaammedia.nl. Voor de rest kun je meekijken in de radiostudio www.rijnmozendaal.nl. En dan kun je meekijken door te klikken op de tab Rijn Live. Dan heb je de beelden ook bij, kun je meekijken in de radiostudio. Voor de rest de vaste items. Het origineel de koffer hebben we vandaag weer. Twee platen met een vaste relatie. En uiteraard doen we ook nog weer aan het weer en verkeer. En het regennieuws is er ook weer met Sien van der K. Ook dat is vandaag verwerkt in dit radioprogramma. Laat weten wat jij nog mist. Mail het door of web het door. En dan gaan we ermee aan de slag voor je.

God hebben ze ziel, Rob de Nijs en Bo. Een liedje over een relatie die misging. Maar misschien is het nog wel een herkansing. Misschien gaat het wel goed komen. Maar ja, ik weet het niet. We gaan het wel zien, hè. Middagmix met Martijn Roosendaal voor donderdag. Laat weten wat hij aanstaat. Reacties zijn welkom op de WhatsApp 06-21-21-32-10. Je bezoekplaat of je groet aan een collega of andere dingen te melden via dit radioprogramma. Dan wel wereldkundig te maken via dit programma. Laat het mij maar weten. Of mailen middagmix@langstapmedia.nl. 1983 is een goed discojaar geweest, een goed popjaar. Rob de Nijs en Bo uit 1983. En ook dit werkje komt toevallig uit 1983. James Ingram en Jambo Bieders terug hier in de middagmix op Langstraat FM.

Je zult bijna denken, dit komt uit de jaren 90. Nee, het jaar 2001, maar dat is wellicht wel vlakbij de jaren 90. ATC and Around the World, hier in de middagmix op donderdag. Elektropop van de bovenste plank misschien wel. Je wordt er in ieder geval vrolijk van. Dat kun je wel stellen in ieder geval. Dan deze man. Hij is fotomodel, knap. Menig meid had de poster van deze man op de kast hangen. Aan de kast hangen. En hij maakte nog leuke plaatjes ook. Ren je deze nog? Nick Heyman, It's Time Your Break My Heart Is Terug.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Aan de Drunisseweg in Waalwijk heeft woensdagavond een heftige vechtpartij plaatsgevonden. Ongeveer 20 mensen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Toen de politie op locatie kwam, nam de complete groep de benen. De oorzaak van de vechtpartij is nog niet duidelijk. De politie gaat hier onderzoek naar doen. Lokale politieke partijen in Heusden kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor ledenwerving en scholing. De gemeente Heusden heeft hiervoor een bedrag vrijgemaakt. Fracties van landelijke partijen, zoals de VVD, krijgen die subsidie al vaak via de landelijke partij. Nu kunnen ook lokale partijen deze subsidie aanvragen. Het aantal zetels wat de partij heeft, bepaalt hoeveel geld ze krijgen. De politie Dongen heeft de resultaten gedeeld van een rollerbankcontrole die zij woensdagavond uitvoerde. In totaal zijn 21 brommers en scooters gecontroleerd. 6 bestuurders kregen een boete voor te hard rijden. Daarnaast werden 2 bestuurders bekeurd omdat ze hun rijbewijs niet op zak hadden. Ook werd 1 bestuurder betrapt op het rijden met een geschorst kenteken. En in Haarsteeg wordt al vooruitgekeken op het komende carnaval. Het carnavalsmotto van Harendam is namelijk bekendgemaakt. De carnavalsvereniging had op social media hints gedeeld over wat het motto zou zijn. De persoon die het juiste motto raadde, kreeg 2 kaartjes voor het aftrapfeest op 7 november in de Steeg. Het carnavalsmotto van 2027 wordt: Harendam ziet het zitten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog wat weerberichten voor je. Vanmiddag is het droog met een mix van sluierwolken en zonnige periode. Er staat een meest matige noordwestenwind en het wordt van 17 tot 19 graden. Vanavond gaat de wind liggen en koelt het flink af. Er volgt een koude nacht. De temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 10 graden. Lokaal ontstaat er wat mist. Vrijdag is het veelal zonovergoten. Na een frisse start van de dag loopt de temperatuur flink op. Van noord tot zuid wordt het uiteindelijk zo'n 20 tot lokaal 24 graden. Er staat weinig wind. Ik voel weer een barbecueetje aankomen, mensen. Verkeersinformatie dan. 18 files, 45 kilometer in totaal in Nederland. Redelijk rustig in onze regio. Dit zijn de knelpuntjes die er nog zijn bij ons enigszins in de buurt. De A2 Utrecht richting Schatoogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. Langzaamheid en stilstaand verkeer. 4 kilometer file, 4 minuutjes vertraging. En ook knelt het tussen knooppunt Del en afrit Kerkdriel. Langzaamheid en stilstaand verkeer daar. De rechte rijstrook is dicht, liggen voorwerpen op de weg. 7 kilometer file, de vertraging 10 minuutjes. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. Langzaamheid en stilstaand verkeer. Ook daar 7 kilometer file, de vertraging 17 minuten. Komt door een kapotte auto op de rechte parallelbaan. Dus even opletten daar. En als laatste de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. Langzaamheid en stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging 7 minuutjes. Valt allemaal nog wel mee. Jouw middagmix. Het nieuws staat eerst al hier. De nieuwe Yves Berendsen heet Verlangen.

0: Nieuwe single van Nieuws Berens heet Verlangen. Ja, een soort van misverstand. Het gaat om liefde. Het was geen echte liefde. Tja, het kan gebeuren. Leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je weet dat je mag het in schieten door te appen, dan wel te mailen. Appen kan op de WhatsApp van de studio van Langstad FM. 06-21-21-22-10 is dat. Of gewoon mailen. middagmix@langstadmedia.nl. Vandaag de volgende combinatie. Het was in 1973 dat New York City, de band New York City, de single I'm Doing Fine Now uitbracht. Het was geen top 40 hit, maar wel een tipparadeplaatje. Je stond er 4 weken in en het haalde nog de 16e plaats in de tipparade in Nederland. En dat was het ook de carrière van New York City. Maar dat is wel bijgebleven, want in 1991 de Pasadena's. We doen hem een keertje over, I'm Doing Fine Now. Was ook geen top 40 hit, maar de Pasadena's kennen we wel van de bekende top 40 hits. Dus even kijken, hebben ze allemaal gemaakt. Chillgood, Riding on the Train, Love Thing. En Unchanged Lady, dat waren de 4 singles in de top 40 in ieder geval van de Pasadena's. Maar I'm Doing Fine Now is niet boven water gekomen. Maar wel bijgebleven in ieder geval. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van New York City, I'm Doing Fine Now uit 1973. Of hier de remake van de Pasadena's uit 1991 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Het origineel de cover, het is wat uit elkaar steekt. Hè? De beste dina's, I'm doing fine now. Geïnspireerd door New York City, de band. Uit 1973. André zegt, geef mij toch maar een keer de cover, want het is net een tandje frisser. Klopt, geluidskwaliteit is beter dan van het origineel. Klinkt allemaal net een tandje frisser, dus wat dat betreft heeft deze keer de beste dina's het gewoon gewonnen. De cover is net een tandje frisser en lekkerder.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Take That, featuring Patrick Kelly. Feel My Love. Don't

We zitten alweer in de herfst, mensen. De zomer is voorbij. We hebben een mooie zomer gehad, maar het zomer lijkt al een beetje na. We hebben een beetje nazomer, ondanks dat het alweer herfst is. En Anastasia mist in ieder geval de zomer, dat is duidelijk. De zomer is voor haar toch weer de kans om verliefd te worden en elkaar weer te zien en zo. Maar fijn, het leidt ons weer naar deze groep. De ABBA, de formatie ABBA en Mamma Mia.

1974, Abba en Mamma Mia. De musical Mamma Mia kennen we nog wel. Heeft alles weer te maken met deze single, hè? Het is alweer klaar, mensen. De middagmix is aan het aflopen. Het gaat enorm snel. Zo'n uurtje is zo weer voorbij. Hè. Kan er ook niks aan doen. Een mooi liedje duurt nooit lang. Het is zo weer afgelopen. Maar morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van de middagmix. De vrijdag is hij dan de laatste in deze reeks voor deze week. Reacties op dit radioprogramma, je kunt het kwijt op middagmix@langstapmedia.nl of appen 06 21 21 32 10. Zometeen 2 uurtjes non-stop en om 5 uur Anton Nachtzwaan met Van Zessen Klar. Ik ben dan morgen weer in de middagmix tussen 2 en 3. De laatste, Atlantic Star en Silver Shadow. Ik zeg tot morgen, dan weer in

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Aan de Drunissenweg in Waalwijk heeft woensdagavond een heftige vechtpartij plaatsgevonden. Ongeveer 20 mensen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Toen de politie op locatie kwam, nam de complete groep de benen. De oorzaak van de vechtpartij is nog niet duidelijk. De politie gaat hier onderzoek naar doen. Lokale politieke partijen in Heusden kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor ledenwerving en scholing. De gemeente Heusden heeft hiervoor een bedrag vrijgemaakt. Fracties van landelijke partijen, zoals de VVD, krijgen die subsidie al vaak via de landelijke partij. Nu kunnen ook lokale partijen deze subsidie aanvragen. Het aantal zetels wat de partij heeft, bepaalt hoeveel geld ze krijgen. De politie Dongen heeft de resultaten gedeeld van een rollerbankcontrole die zij woensdagavond uitvoerde. In totaal zijn 21 brommers en scooters gecontroleerd. 6 bestuurders kregen een boete voor te hard rijden. Daarnaast werden 2 bestuurders bekeurd omdat ze hun rijbewijs niet op zak hadden. Ook werd 1 bestuurder betrapt op het rijden met een geschorst kenteken. En in Haarsteeg wordt al vooruitgekeken op het komende carnaval. Het carnavalsmotto van Harendam is namelijk bekendgemaakt. De carnavalsvereniging had op social media hints gedeeld over wat het motto zou zijn. De persoon die het juiste motto raadde, kreeg 2 kaartjes voor het aftrapfeest op 7 november in de Steeg. Het carnavalsmotto van 2027 wordt: Harendam ziet het zitten. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info en

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
0: En geniet.
1: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Bij de Viguldjes in Sprangkapelle is tegelijkertijd een stroomstoring en een gaslek ontstaan. Het gebeurde donderdagmiddag tijdens graafwerkzaamheden. Tientallen huishoudens zaten hierdoor tijdelijk zonder stroom. De brandweer kwam snel ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Het is niet de eerste keer dat er op de Viguldjes een stroomstoring is ontstaan. RKC Waalwijk maakt zich dit weekend op voor de volgende wedstrijd in de keukenkampioendivisie. De Waalwijkers reizen af naar Limburg voor een uitwedstrijd tegen Roda JC. Sander Duits zal zijn opstelling wel flink moeten omgooien. Door interlandverplichtingen zijn 5 spelers niet aanwezig. De wedstrijd is zaterdagavond om 8 uur. RKC is nu altijd de enige club in de KKD die ongeslagen is. In Haarsteeg wordt er al voorzichtig vooruitgekeken naar de komende carnaval. Het carnavalsmotto van Harendam is namelijk bekendgemaakt. Carnavalsmotto wordt Harendam ziet het zitten. De carnavalsvereniging had op de socials hints gedeeld over wat het motto kon zijn. De persoon die het juiste motto raadde kreeg 2 kaartjes voor het aftrapfeest op 7 november in de Steeg. In de gemeente Loon op Zand zijn de meedoenweken inmiddels in volle gang. Tijdens de meedoenweken zetten verschillende organisaties uit de gemeente de deuren open voor allerlei activiteiten. Door ze om inwoners te laten zien wat er allemaal te doen is en waar ze mensen kunnen ontmoeten. Langstraat Media ging langs bij een van de activiteiten van de meedoenweken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om de drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: Gaat het nou over praten in je slaap of lopen in je slaap? Ja, klinkt als, hè? Zo'n beetje wel. Het is 7:05. Talking in your sleep, dat waren de Romantics.
1: Francis en Klaar met Anton Machtveld.
0: Het is een drukke avondspits, jongens. Landelijk gezien staat er meer dan 400 kilometer aan aangesloten blikken. Waar het bij ons in de streek vaststaat, hoor je strakjes. Verder hebben we uiteraard het laatste nieuws uit onze eigen regio in de Langstraat FM nieuwsupdates. We hebben het weer, de flitsschijf, de speciale aanbieding en alleen maar de lekkerste muziek om je te begeleiden van je werk naar huis. Het is lekker buiten, 22 graden in de regio. En de meest recente spikkelende nieuwe plaat van Mel VF op de radio. En ze mag het gerust tegen me zeggen dat ze me mist. Dit is op Langstraat FM, Missing You. Goedemiddag.

Davidson en de Midnight Rider. 13 over 5, 8 weken tot 40 en hij piepte op nummer 11. Ik zei het al, er staat 400 kilometer aan een gesloten blik ruim in Nederland. En daarvan de helft staat in onze provincie. Waar precies? Op de A15, 10 kilometer file tussen Ochten en Waddenooyen, 7 minuten vertraging. A16, Breda Noord, afrit Dordrecht Centrum, 50 minuten vertraging. 21 kilometer file wellicht. Andere kant uit Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht, 14 minuten vertraging, 12 kilometer. A17, Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer. A2, Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en knooppunt Leenderheide, 13 kilometer. Eindhoven Utrecht tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel, 8 kilometer. Dan de A2 tussen Sint-Michiels-Gestel en Waardenburg, 17 kilometer file. De A2 tussen knooppunt De Hocht en afrit Valkenswaard, 7 kilometer file. A27 tussen Oosterhout-Oost en Hank, 8 kilometer file. De A4 richting, even kijken, de A50, sorry. Tussen Zonnebreugel en Veghel Noord. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. Levert een half uur vertraging op in 11 kilometer. Dan dezelfde A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraven en Bankhoef. 9 kilometer. A50 knooppunt Valburg, Ravenstein. 13 kilometer. Dan de A58 tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum Reeshof. 4 kilometer tussen Best en Oorschot, 4 kilometer. De A59 tussen Made en Waspik, 6 kilometer file. A59, afrit Dussen, knooppunt Hooipolder, 7 minuten vertraging over 4 kilometer. Dan de A67 tussen Eersel en knooppunt Hocht, 5 kilometer. Dan tenslotte de N2 tussen knooppunt Batendorp en Veldhoven-Zuid, 6 kilometer. De N2 tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide, nog een keer. 5 kilometer file. Dan tussen de aansluiting A59, Wijk en Aalburg en Drune. Richting Andel staat nog een keer 3 kilometer file al daar. En tussen Veghel en Keldronk op de N279 staat nog een keer 3 kilometer file. Veel sterkte mocht je erin staan. En dit is John Anderson.

Dat was hem helemaal van het begin tot eind. De hoe heet je ook weer? De flitsschijf, ja. Dat was Take That en Michael Patrick Kelly. En Take My Love. Tussen 7:30 en 6:30. Nu maar gezet, Tontje Lara.

Warren G en Nate Dogg. Lekkere muziek, jongens. Heerlijk. Dit is Langstraat FM van 6 uur aan. Je weet het. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we er live tussen 5 en 6. 9 uur kan. antonnachtsam.nl/studio626. Dan kun je weer in het wild aanschouwen, als het ware. Niet schrikken. Het is 5:30. Hij is bijna klaar. Hij zwaait nog even. Nog even niet. Draai nog even een plaatje, want ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Zometeen Siem van der Kaa met het regionale nieuwsupdate. En tot die tijd zetten we het raam even open. Het waait een beetje. Live in de Northern Town. We gaan terug naar 2019. Hier op Langstraat FM. Met de Dream Academy. Tot zo.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. Bij de Viguldjes in Sprangkapelle is tegelijkertijd een stroomstoring en een gaslek ontstaan. Het gebeurde donderdagmiddag tijdens graafwerkzaamheden. Tientallen huishoudens zaten hierdoor tijdelijk zonder stroom. De brandweer kwam snel ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Het is niet de eerste keer dat er op de Viguldjes een stroomstoring is ontstaan. RKC Waalwijk maakt zich dit weekend op voor de volgende wedstrijd in de keukenkampioendivisie. De Waalwijkers reizen af naar Limburg voor een uitwedstrijd tegen Roda JC. Sander Duits zal zijn opstelling wel flink moeten omgooien. Door interlandverplichtingen zijn 5 spelers niet aanwezig. De wedstrijd is zaterdagavond om 8 uur. RKC is nu altijd de enige club in de KKD die ongeslagen is. In Haarsteeg wordt er al voorzichtig vooruitgekeken naar de komende carnaval. Het carnavalsmotto van Harendam is namelijk bekendgemaakt. Het carnavalsmotto wordt Harendam ziet het zitten. De carnavalsvereniging had op de socials hints gedeeld over wat het motto kon zijn. De persoon die het juiste motto raadde kreeg 2 kaartjes voor het aftrapfeest op 7 november in de Steeg. In de gemeente Loon op Zand zijn de meedoenweken inmiddels in volle gang. Tijdens de meedoenweken zetten verschillende organisaties uit de gemeente de deuren open voor allerlei activiteiten. Door ze om inwoners te laten zien wat er allemaal te doen is en waar ze mensen kunnen ontmoeten. Langstraat Media ging langs bij een van de activiteiten van de meedoenweken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het droog en zonnig met hooguit enkele velden sluierbewolking. Het wordt 18 of 19 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond komen opklaringen voor en wordt het nagenoeg windstil daar. Het koelt flink af en er volgt een koude nacht met minima die op de koudste plekken uitkomen rond 6 graden. De dagen daarna is het droog en vrij zonnig na zomerweer met maxima veelal tussen 20 en 24 graden. Daarmee ligt de temperatuur behoorlijk hoog voor deze periode van het jaar. Begin volgende week kan het zelfs uitzonderlijk warm worden met op grote schaal zomerse temperaturen in de provincie. En tot zover de update.
2: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic.
3: Langstraat FM.
4: Forgotten 70s. Een vergeten pareltje uit de 70s. Vandaag uit 1973.
5: Yesterday. Classic.

Wat zegt hij? Oh, dan is het goed. 6 weken in top 40 en hij piekte op nummer 11. Uiteraard geschreven door Mr. Roy Woods. De bezielende kracht achter inderdaad de formatie Wizards. 1973. Wat een eeuwigheid geleden, jongens. Het is 6:12. Smaak en keten mocht je aan tafel zitten. Tijd dat we wat verstaanbare muziek gaan draaien. Dit is Criss Cross Amsterdam. Bilal Walib en Emma Heesters. Het is vandaag donderdag.

Waar doet het zeer? Waar doet het zeer? The lights went out in New York City. Waar was je toen? Dat is een beetje de stelling van het streepje muziek wat we draaiden hier op Langstraat FM. Het is 13 voor 6, zo direct de speciale aanbieding van deze week. Morgan Wallen, lekker op de country tour met Last Thing You Need. Maar eerst terug naar 77. Geen hit in Nederland, wel een kleintje in België. Dit is

met Morgan Wallen en Last Thing You Need from GTAVY, the album. Is het 5 voor 6 geweest alweer? Dat betekent dat we snel de benen gaan nemen. We gaan de aardappelen opzetten met dopertjes en wat draadjesvlees heb ik nog over. Ja, lekker. Tenminste, daar gaan we wel vanuit. Zometeen na 6 non-stop muziek en informatie. En straks vanaf 8 uur dan gaan de dansbeentjes weer van de grond af. Alvast een voorproefje daarop met Vicky Sue Robinson uit 76, Turn the Beat Around. Dit was hem, de donderdagsaflevering voor 24 september 2026 van 6 klaar. Nieuwe afspraak, vrijdag 25 september, morgen dus, voor een nieuwe van 6 klaar. Fijne avond, tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: Dance Factory. We are here. 'Cause you were there.

0: zo begonnen wij uit 1978 met Gloria Gaynor, Honeybee. Een nieuwe aflevering van Dance Factory hier op Langstraat FM. En ik heb even een tuintje ingestart vanwege het feit dat we de 150ste uitzending hebben. Ja. Ja, we hebben de studio vol, maar die zijn toevallig allemaal net even beneden. Maar dat doen we dadelijk nog een keertje over. De 150ste Dance Factory. En natuurlijk Langstraat FM. 106.8 FM en 105.7 voor de regio Heusden. En natuurlijk overal, als je Ziggo hebt, maakt niet uit waar je woont. Kanaal 917 en op KPN 1042. En natuurlijk ook in en om Waalwijk Heusden en verder buiten op DAB+. En ook gewoon natuurlijk via de website, hè. Reageren, dan kan dat naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. En we kunnen ook nog een appnummertje vrijgeven. Ja, Dion, dat is zo, hè? Zeg het eens even. Mag jij even voorlezen, het appnummertje? Kom er even bij, hoor, gezellig.
1: Het appnummer is 06-21-21, heel makkelijk nummer, 3210.
0: Dat is makkelijk, hè? Het is een makkelijk nummer.
1: Had je ook gezegd dat het de 150ste was?
0: Ja, ja, ik heb al geapplaudisseerd, maar ik was helemaal alleen. Lekker. Want iedereen was beneden. 06-21-21-32-10. Dat is het appnummer. Nou, genoeg geluld, zoals we vroeger altijd zeiden. Het is donderdagavond tussen 8 en 10. En we gaan door met een nummer die tegenwoordig veel in een commercial, volgens mij voor een auto, gebruikt wordt. En ik dacht, hey, volgens mij is het de Renault, ja. En dit is natuurlijk Cerrone. Wij zijn er allebei zwaar fan van. Zowel ik, René van der Meer, als Dion Vugts, die je straks na 9 gaat horen op deze Disco Donderdag. Supernature, zo heet het.

0: Have no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.
1: En zo gingen we van 1978 met Gloria Gaynor naar 1977 met Sarone Supernature. En iemand die er ook al 150 afleveringen bij is, is Johan Duivensloot. En dit is zijn eerste verzoekje.

Ja, we zijn blij met dit soort aanvragen. Johan Duivensloot, hij zit er ook al die jaren bij. Toen we Disco Factory nog deden, toen was hij er al bij. En nu bij Dance Factory. Is hij lekker weer gezellig meegegaan met ons. En levert regelmatig allerlei leuke tracks aan. En dit was er ook eentje. Atlantic Star, Stand Up. En zometeen nog meer van Johan. Er komt nog een hele mooie aan van Aura. Maar dat later in ditzelfde radioprogramma. Dit is Betty Wright. Het nummer komt oorspronkelijk uit 1974, stond op haar album Danger High Voltage. En de live uitvoering werd in 75 en ook in 1993 een top 40 hit in Nederland.

iets heel grappigs aan doen. Om ook even aan te tonen dat dit echt allemaal vanaf vinyl is. Want je weet dat we draaien 80% tot 85% op vinyl. Hier bij Langstraat FM Dance Factory. En we halen even de naam van de plaat. Yeah. Yep, dat gaan we nu doen. En dan een klein stukje nog van die live uitvoering. En die kennen de meesten toch, hè?

that you make me a woman.

took it home.

this for me, if you will.

0: en zo hebben ze allebei toch een stukje gehoord. Betty Wright, Tonight is the Night, het origineel. En ja, later die live uitvoering. Ik vraag me nog steeds af of het semi-live is of echt live. Maar het sfeertje is goed. En ja, die teksten, toen ze dat vertelden, toen ze het nummer op wilden nemen. Wat die moeder, die reactie van die moeder. Ja, ik krijg er altijd weer een beetje kippenvel van, hoor. Deze Betty Wright, Tonight is the Night. We hadden hem van het album... Ja, Betty Wright Live. Het is een reissue. Hij zit op geel, transparant vinyl. En ja, ik moest dat ding gewoon hebben. En dit is...
1: It's 1979. It's Renee time.
0: Dit is Gary's Gang. Let's Love Dance.

dat komt natuurlijk van het weergaloze album Keep On Dancing uit 1979. Maar dat was wel duidelijk, denk ik. Gary's Gang, en altijd leuk om deze Let's Love Dance Tonight weer te horen hier op Langstraat FM Dance Factory. 106.8 FM en 105.7 als je in de regio Heusden woont. Ziggo kanaal 917 en KPN 1042. En hier is je weer, Johan Duivenstad. Met een lekkere, fijne, hele fijne track van Aura. In the Mood. Special disco version.

0: volgens mij krijgen we dadelijk in het uur van Daniel Vugts ook nog meer Aura te horen, want hij had weer eens een keer een LP'tje besteld. Live and Let Live. Album van Aura. Aura, zeggen sommige mensen. Het is maar wat je ervan maakt. Dit waren ze in ieder geval ook in de 150ste uitzending op verzoek van Johan Duivensloot. In the Mood. Het was eigenlijk niet zo heel bekend buiten de hitjes om dan met Aura, maar als ik me daar zo een beetje in verdiep, ja, hebben ze toch wel mooie dingen gemaakt.
1: The Disco Factory Dominator. Here's Renee.
0: Er komt weer wat vinyl aan. Ik had de dubbel LP meegenomen van Donna Summer, Bad Girls. Ja, en daar staat zoveel moois op. En dan denk je, wat ga je dan draaien van het album? Ik heb gekozen voor deze.

van het album Bad Girls, dus Donna Summer. En je hoorde Walk Away. Geproduceerd door Harold Faltermeyer, toevallig. Ja, van Beverly Hills Cop, weet je wel. Verder gaan we in het programma. We zitten alweer dik over het half uur heen. Wat gaat er snel als je plezier hebt. Zometeen, na 9 uur, natuurlijk Dion Fuchs. En het wordt allemaal zaterdagavond herhaald tussen 9 en 11. Dat is Gene Dunlap. Love Dancing.

plaat die bij het grote publiek relatief onbekend is, maar ik heb het altijd een hele fijne gevonden. Gene Dunlap. Een dunne lap eigenlijk. Love Dancing. En dat is wel toevallig, want we draaiden natuurlijk straks al eerder Let's Love Dance Tonight. En dat geeft ook een beetje het beeld weer wat er toen in de clubs en de discotheken allemaal rondhing. En dat was niet drugs-gerelateerd, had niks met geweld te maken. Mensen werden zelden dronken, maar ze waren allemaal gewoon heel blij en vrolijk. Love Dancing dus. Ja. Net zoals deze uit 1977. Je hoort het al, hè? Ik krijg je altijd de koude rillingen van. 1977. Oeh, bijna een halve eeuw geleden. Hoe kan het, hoe kan het? En die plaat doet het dus gewoon nog steeds goed. We hebben het over Johnny Guitar Watson van zijn album A Real Mother For You.

de vakanties zitten er weer op voor de meesten. We zitten alweer bijna in oktober. Het gaat allemaal zo snel. De pepernoten liggen in de schap. De avonden worden wat korter. Het is wat sneller donker natuurlijk. Ja, daar hoort deze muziek toch ook wel een beetje bij. Hè? Die bijna bluesy soul funk sound van Johnny Guitar Watson. Dat heette... En je hoort hem hier bij Dance Factory op de donderdag en de zaterdagavond. Langstraat FM 106.8, 105.7. En natuurlijk overal op DAB+. Langstraat FM. Dit is Paul Lawrenson. Strung Out, zo heet het. En als je ons wilt feliciteren, dan mag dat, hè? 06 21 21 32 10.

0: 150 jaar Dance Factory. 150 jaar, wat zeg ik? 150ste aflevering. Ja! Ja, de studio zit Donkey Donkey vol. Het is een groot feestje. Er staan hier allerlei schaaltjes met M&M's en chocolade met praline. Er wordt catering gedaan door Mr. D. Ik heb het al vaker gezegd, hij kan altijd nog een cateringbedrijf beginnen. Heerlijke broodjes. Lekker bakje koffie erbij. Barcootje erbij. Witte wijn erbij. Het is er allemaal bij. En dit was Paul Lawrenson. En dat heette Strung Out.
1: Quitje musica e molto molto di più con René van der Meer.
0: Ja, dat is allemaal hartstikke leuk, Danielle. Maar we hadden eigenlijk deze. Nee, zie je, hij doet het niet. Nou, dan zit ik toch met een probleem. Gaan we even deze pakken. Wacht even. Even scherp zetten. Hup.

0: Bossa, de School Boys. I don't want nobody else. One woman, man. Wat zou je zeggen, Dion?
1: Ja, lekker man. Het gaat goed. Ondanks dat ze jou gisteravond uit de struiken hebben getrokken. Hier in de bos. If I can't get out
0: of your love, I hope that you can. Daar wil het niet meer over hebben, hè?

0: Cool Boys waren dat. Gedraaid hier op Dance Factory Langstraat FM. En het is de laatste plaat weer voor vanavond. En dat moet er wel een hele goeie zijn. Nou ja, alles van Earth, Wind & Fire is fantastisch, hè? En het klinkt ook allemaal zo lekker.
1: Ik begin eigenlijk ook met een Earth, Wind & Fire plaatje.
0: Echt waar? Nou, hoe toevallig kan het zijn? Want hij gaat dadelijk ook nog een keertje. Een track van Aura draaien.
2: Ook, hè?
0: Ja, ja, ja. Ik heb net al even verklapt welke LP je aangeschaft hebt. Maar dit is, ja, het klinkt allemaal fantastisch. Zometeen dus na het nieuws, Dion Vugs en ook Earth with a Fire. Als het maar niet deze is. Ik neem afscheid van je met Star. Veel plezier met Dion en heel graag tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM. Soulful French Touch Music.
7: We are here, cause you were there.
8: Dance, dance, dance, dance factory.
9: Real music, real music. Remix.

Onze vrienden van de Soulful French Touch Remix. Ja, leuk verhaal is dat mijn vriend Jopie Hobbelen, die zei laatst, goh, het was lekker die remix van In The Stone, Earth, Wind & Fire. Ik zeg ja, hij zegt ja, ik weet dat je er niet zo van houdt, maar dat is verleden tijd. Toen ik de eerste keer Earth, Wind & Fire hoorde, was dat bij hem, destijds op zijn zolderkamer. Oh, yeah. En toen dacht ik, Earth, Wind & Fire, niet te doen gewoon.

Dance Factory, daar luister je naar. Op een Thursday night, en dat klopt. Nee, Earth, Wind & Fire, dat was ooit, dat vond ik in het begin echt moeilijke muziek. Maar later is dat natuurlijk helemaal bijgedraaid. Maar wat wil je met hits als Fantasy? Dat draaide René volgens mij nog het vorige uur. En September, niet te vergeten, een hele dankbare dansplaat voor op die dansvloer. En wij boogie to the beat. Ja, dat doen we op donderdagavond hier op Langstraat. En ook wel op zaterdagavond in de herhaling. Dus ja, heel veel lekkere muziek. We hebben al een uurtje René van der Meer erop zitten. En daar hebben we natuurlijk ontzettend van genoten. Dus dat was heel lekker om naar te luisteren, zeg maar. Ja. En René had wat beloofd, hè. Hij had beloofd, Dion gaat ook wat draaien van Aura. Nou, daar had hij helemaal gelijk in, want ik heb inderdaad een nieuwe LP binnengekregen. Met heerlijke funky tracks.

0: Kurt Jones en Starlina Jong van Aura. Ik vertel het wel vaker, ze zijn ontstaan uit een offspring van Slave, de band Slave, ja. En het komt van de LP Live and Let Live.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: En zo is het maar net. Dance Factory op jouw Langstraat FM. Je zit thuis misschien lekker te luisteren. We zeggen het wel vaker. Het makkelijkste natuurlijk via de tv. Zeker als je in die Langstraat woont. Dan zit je gewoon op Ziggo, op KPN. Zoek je even de app op en dan luister je lekker mee. Je knalt je soundbar aan. En dan hoor je er gewoon de lekkere klanken van dit heerlijke dansprogramma. Zo is het. 150 jongens, we hebben er al gemaakt. En daar zijn we natuurlijk trots op en ook heel erg blij mee. Het programma heeft goed vorm gekregen. En we hebben veel trouwe volgers, dus daar zijn we nog blijer mee. Leuk deze plaat, een beetje een onbekende van Delegation. Eric G is er fan van. En wij draaien er graag fijne plaatjes van. En deze is uit 1982. Het werd geproduceerd door Ken Gold en hij was van The Real Thing. De band kende veel verwisselingen van bandleden, maar dit komt uit 1982.

Nou, It's Your Turn klinkt een beetje als Shalimar. Ja, toch wel ook een beetje. Ik hoor het er een beetje in terug. Het zou dus ook zomaar op Solar Records uitgebracht kunnen zijn, maar het is op CBS uitgebracht. Ik zei al, Jopie Hobbelen, maar ook Eric G zijn fan van deze band. En wij kennen ze natuurlijk van Put a Little Love on Me, You and I en Heartache No. 9. En luister eens hiernaar. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Leonora Twiney. Hou je vast. Echte dikke soul. I

Leonora Twiney. En wat kan ik erover vertellen? Buiten dat het een virtuele artiest is. Ja, bij sommige mensen gaan dan de nekharen overeind staan. Maar dit was gewoon AI. En ik probeer elke week een beetje het kaf van het koren te onderscheiden. Of als ik een echte lekkere AI-track tegenkom, dan laat ik hem jullie horen. Dus het was door computer gegenereerd. En de discussie blijft, zullen we maar zeggen. Maar niet hierover, want dit is gewoon namelijk The Ritchie Family. En Peter Schouten heeft voor mij nog een LP klaarstaan van deze heerlijke band, geloof ik. En ik kwam hem tegen in de playlist van Rick van der Heijden. Ja, de jongere generatie luistert naar boogieplaatjes. Vooral als ze thuis op de bank zitten met een groepje, denken ze, hé, die oude meuk is leuk. En hij komt met goede tracks, kan ik je vertellen, hoor. On and on.

Ja, de Richie Family. I do my best for your baby. Give me a break. Nee, dat was niet van de Richie Family. Maar dit was wel een heerlijke track van hun One and Only. Ja, en helaas is Kevin Beyond Spencer ons ontvallen. En dan zul je zeggen, ja, wie is dat dan? Hij was vooral bekend uit de R&B-groep uit de jaren 80, Dynasty. En hij zorgde onder andere voor het kenmerkende Solar-geluid. Solar is een platenlabel voor de mensen die niet weten. En hij schreef onder andere mee op klassiekers van The Whispers, Shalamar, Gary Lucas, maar ook de Silvers. Ja, hij was dus een groot man in die vaste kern van die band Dynasty. We draaien er ook heel veel platen van. En er zijn heel veel goede.

0: en deze man kan plaatjes mixen, dat kan ik je vertellen. En veel belangrijker nog, het is ook een echte liefhebber. Een liefhebber van die plaatjes waar we vroeger zo graag op dansten. En als je zijn YouTube-kanaal volgt, dit van David Lee, dan heeft hij hele leuke weetjes over platen te vertellen. Ja, goed, we vertelden dus het trieste nieuws van Kevin Beyond Spencer, helaas overleden. En hij was vast bandlid van de groep Dynasty. Maar daarmee dus ook verantwoordelijk voor de sound van Solar. Wat lekker, jongens. Wat een nieuws allemaal weer. Jammer dat hij overleden is. En het was dus straks een hele mond vol. Ik was een klein beetje buiten adem, kan ik je vertellen. En dat vraagt om een rustpuntje in de show.
1: Tell me a secret.
0: Ja, tell me a secret. Tijd voor een ballad.
1: I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about it.
0: En wat voor een ballad dit is. The Secret Garden.
1: Because tonight I want you.

0: zeg nou zelf. Is dit geen pure soul? Dit raakt je diep in de ziel. In die romantische ziel. Wat een plaat van Quincy Jones. James Ingram, jawel, die James Ingram. Al DeBarge van de tweede lichting, DeBarge Family. De tweede generatie. En natuurlijk met Barry White.
1: Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat.
0: Ja, je hoort het al, het is tijd. Je hoort het al, het is tijd voor Eric G's Choice. En deze week komt hij met Crackerzat en Nothing But Love. Dankjewel, Eric.

Ja, en is dat gewoon niet heel erg lekker. Crackerset featuring Oliver St. Louis. En Crackerset luistert eigenlijk naar zijn eigen naam, Ben Jacobs. En hij woont in Zweden, komt oorspronkelijk uit Bristol. En het grappige is dat al die producenten, DJ's, die weten elkaar tegenwoordig allemaal wereldwijd te vinden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het uitwisselen van files via internet. Want hij maakte het dus met deze geweldige Oliver St. Louis. En hij komt oorspronkelijk uit Washington D.C., maar woont momenteel in Berlijn. En dan hebben we dus een heel internationaal gezelschap.

Ja, zo stond ook het tweede uur van jouw dansfabriek, jouw Dance Factory, stond weer helemaal bol van import. Ook de 150ste, de ijzerdeker afgelopen, de 150ste aflevering ook, ja inderdaad. En dat brengt mij op de laatste plaats voor vanavond. Wij hebben de 150 gemaakt met heel veel plezier. Maar we doen het vooral voor jullie. En dan draaien wij veel platen die we zelf leuk vinden. Ja, natuurlijk. Ja, wij draaien plaatjes die we zelf leuk vinden. Maar jij kan een verzoekje doen. info@langstraatmedia.nl. Doe dat gewoon en dan draaien we ook jouw plaatje wat jij lekker vindt. Ik zou zeggen tot volgende week. We sluiten af met Dextel One Zell. En hij heeft het over The Sweetest Love. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nummer 155 zit eraan te komen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
8: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
9: By Robbie Costa.
10: Dance Factory.

Nation. When in 5 years none of our people have died.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: ZFM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

plaisir. Hi, baby.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord.